verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is er niet?

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierde gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

op het hout. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne en aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
15: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 1:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it. We've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

RTV Parkstad met Gracie Abrams. En Ted So Too hoorde hier. En voordat Gracie Abrams schoot studio's indook, nam ze veel van haar muziek gewoon op in haar slaapkamer. Hè? Dat deed ze samen met haar producer. Ja, en werkte ze zelfs op afstand aan nummers, waarbij de intieme sfeer van haar demos vaak bewust werd behouden. En dat is ook een van de redenen waarom haar muziek zo dichtbij en persoonlijk voelt. Je hoort ook elke, ja, soms een zucht, een lachje of een noot die net iets breekbaarder is. Dat komt omdat ze dat graag wil. Ze wil het een beetje, ja, hoe andere mensen het ook hebben, gewoon een beetje geloofwaardiger maken. Goedemorgen, ik ben Jip Hensen en tot en met 12 uur hoor je me met de allerlekste tracks hier op RTV Parkstad. Zometeen naar Atomic Kitting, ook Quiz Crap komt eraan. Goedemorgen.

Up. En Laie Laie hoorde hier bij Echt TV Parkstad. Goedemorgen, mijn naam is Jip. En toen om 12 uur hoor je met de allerlekste tracks om jouw zondagochtend goed door te komen. Ja, zondagochtend door te komen lukt meestal wel, hè. Zometeen de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen voor de activiteit en sfeer van deze zondag 5 juli 2026. Hoor je zometeen dus na Atomic Kitten. Dit is World Again.

Atomic Kitten. Wall Again. Bij de zonneochtend van RTV Parkstad. Goedemorgen. Het is tijd voor de track van vandaag. Ja, dat is altijd een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zondag 5 juli 2026. Een nummer dat eigenlijk helemaal past bij vandaag, bij de activiteiten of bij de weeromstandigheden. Zo'n beetje. En vandaag natuurlijk Park City Live. Gisteren was het ook al met Pommelien Thijs op de line-up. Guus Meeuwis, die heb ik nog vanuit de Duin gehoord. En echt nog veel meer andere artiesten. Vandaag Danny Vera, onder andere op het programma Dirty Daddies. Davina Michel om 2 uur al. En echt ook nog deze band. Ja, en ik weet zeker, die gaan heel Bekkerveld helemaal plat spelen. Bluff heb ik natuurlijk al verstaan vanavond op Bar City Live. En daarom dacht ik draai ze als track van vandaag. Dit is Bluff en Dans aan Zee op RTV Parkstad.

0: Zometeen muziek van Drake en Wizkid. One Dance komt eraan. Baby, I like your stuff. Hoor je zometeen na de commercials.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 1:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Dankjewel. Zometeen muziek van The Januars. Why Do Feels Fall in Love komt eraan. Na Drake, One Dance.

0: albums spanning five decades of hits. That started.
1: Ja, dit is een soort reclame van Diana Ross. Goedemorgen, dit is Echte W Parkstad, Jordi Diana Ross. En Why Do Fools Fall In Love hier op Echte W Parkstad. Hey, dit weekend aan de gang in de Johan Cruijff Arena natuurlijk. Bruno Mars, heb je het al gehoord? Moet je even luisteren naar dit stuk. Klinkt goed, toch? Ja, echt iedereen die meezingt, meespringt op Bruno Mars. Die dit weekend nog in de Johan Cruijff Arena staat. Vanavond nog één keer. En dinsdag, als ik het goed heb, ook nog één keer voor de laatste keer. Dit is de openingstrack van de Romantic Tour. Whisk It All, Bruno Mars. Nu hier bij Echte W Parkstad.

Donny en Yves Berendsen, nachtenlang hier op RTV Parkstad. Goedemorgen, jouw zondagochtend. Ja, en wat ga je vandaag doen? Laat het eventjes weten, hè. Via de RTV Parkstad website, druk daar op wat appicoontje. En dan kun je mij bereiken door een appje te sturen. Dat lijkt me leuk. Zometeen het nieuws van 10 uur naar John Mayer, Heartbreak Warfare bij Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie.
13: Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Henson. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
15: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
16: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
15: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

David Guetta, Beep Wexa. Je hoorde I'm Good Blue. Ik ben echt weer Baksat. Goedemorgen, goedemorgen. Mijn naam is Chip. En je hoort me elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hier op RTW Parkstad. En trouwens vanmiddag, de komende 4 weken, hoor je me ook elke zondagmiddag tussen 4 en 6. Dus kan je ook gewoon weer luisteren. Lekker, dan ben ik er ook gewoon weer. Zometeen muziek van Ed Sheeran. Eerst wil ik even met je naar afgelopen vrijdag. Op vrijdag is natuurlijk altijd New Music Friday. En de Opposites, die zijn na 13 jaar geen nieuwe muziek. Weer helemaal terug. Ze hebben een nieuwe track uitgebracht. Misschien is het wel een voorproefje van een nieuw album. Ik hoop het. Volgende week staan ze ook in Den Haag. Gaan ze een optreden doen. En daarom komt er ook wel dat ze nieuwe muziek hebben uitgebracht. Het heet Feestje op mijn graf. En klinkt zo. Nou,

iets anders dan je van de Opposites gewend bent. Maar wel echt lekker, hoor. De Opposites feestje op mijn graf. Kan je dus checken op Spotify als je hem heel lekker vindt. Misschien wordt hij ook wel over een paar weken. De tip van Jip, dat kan natuurlijk, hè. De Opposites. Ja, we gaan hem gewoon ook nu draaien. Alleen een iets meer...

Jorden, Ed Sheeran en Galway Girl hier bij Echt TV Parkstad. Ja, een hele goeiemorgen. Het is 9:15 geweest. Het is Jip hier op jouw zondagochtend van Echt TV Parkstad. Ja, en naast dat ik heel erg fan ben van muziek, ben ik ook echt fan van festivals. Dit weekend zijn er weer veel festivals aan de gang. Down the Rabbit Hole. Vanavond staat er Florence plus The Machine, ook Lol Garner. En ook IJsland, dat is een combinatie van Seth en Abel. Ja, die kun je wel kennen, denk ik. Mars Berniger, Overmono, Styx. Ook in België. Flink veel festivals. Rockwechten bijvoorbeeld. Met vandaag op het programma The Cure. Ja, Ways Against, Perfect Circle, Moby, Paul Kalkbrenner, Haven, David Barn. Genoeg te bekijken daar dus op Rockwechten. Ja, wil je er nou heen? Sorry, kan niet meer. Tickets zijn namelijk helemaal uitverkocht. Het zijn gewoon over de 80 mensen. Over de 80 mensen die daar op Rockwechten op het veld staan. Vet toch? Park City Live dan natuurlijk. Heel Parkstad is er. Danny Vera vandaag. De Dirty Daddy's Bluff. De jeugd van tegenwoordig. En natuurlijk als afsluiter Paul Elstak en Friends.

0: beetje carnaval in juli. Lex Uiting en Noor Zeuje horen hier op Echt TV Barkshot. Zometeen nog veel meer muziek van Aretha Franklin. En ook deze komt eraan. If you close your eyes, tot zo.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of drie een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dank u wel voor nieuws. Goedemorgen. Zometeen Aretha Franklin. Ting komt eraan na Bastille, Pompeii.

Aretha Franklin. Tink, hoi, bij RTV Parkstad. Ja, Aretha Franklin, die had vliegangst. En ze reisde daarom jarenlang bijna altijd met de bus. Ondanks dat ze eigenlijk gewoon wereldwijd bekend was, ging ze dus altijd liever voor lange ritten dan over de weg, dan voor een vlucht. Aretha Franklin hoorde hier op RTV Parkstad. Tink, en dit is Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle. When you hold

Justone, You Had Me, hoorde je bij Echt TV Parkstad. Zometeen vertel ik je wat er allemaal te doen is hier in Parkstad. Eerst nog muziek van Roxy Dekker. Dit is Loser.

20 hits van een legendarische band Queen. Onder Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free en Somebody to Love. Dan Festival des Arts. Dat zijn kleurrijke kramen van het decor van Limburg. Met kunst en creativiteit. Daar kan je dus ook nog heen. En als je naar Park City Live gaat, heel veel plezier. Misschien wil je wel niks doen, dat kan natuurlijk ook. Blijf dan luisteren naar RTW Parkstad voor de allerlekkerste muziek.

0: Zometeen veel meer muziek na nieuws van 11 uur.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterrane gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De autowezen zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op.
4: De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
13: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
16: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
15: Nee, je hebt niet goed gekeken.
16: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
15: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
16: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
17: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
18: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
19: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
17: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlei van het land?
19: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
20: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

en Becky G. Hoor je hier op RTW Parkstad. Ja, grappig is, Becky G die brak dus door met een Engelstalig hit. Maar daarna is ze eigenlijk meer Spaans gaan zingen. Ze worden hier ook genoemd als een van de grootste sterren in de Latin pop. Nou, grappig toch? Die worden dus Becky G en Shower. Ja, het WK is er altijd aan de gang. Gisteravond won Marokko met 3-0 van Canada. Frankrijk wist de winst te pakken tegen Paraguay. En vanavond Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur. Heb jij een voorspelling? Laat het me eventjes weten hier. Via de RTW Parks website en druk daar op een WhatsApp-icoontje. Ik draag voor jou de soundtrack van jouw zondagochtend met zometeen Rihanna na Duffy.

hoor je hier. Ja, goedemorgen. Wist je dat Tupac niet alleen een van de grootste rappers ter alle tijden was, maar ook een klassieke kunstopleiding volgde? Hij moest zelf, en hij was daar ook goed in, balletdansen. Ja, Tupac deed dus ballet. Ja, dat denk ik niet meteen als je zo'n stoere rapper op de radio hoort, hè. Oh, de Tupac en der mama hier op Echt TV Parkstad. Heb je het weer van de aankomende week al gezien? Zo even, vanaf morgen wordt het echt weer een hittegolf. 28 graden morgen alweer. En aan het eind van de week gaan we weer over de 30 graden heen.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen twee doden gevallen. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme, dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
5: Goedemorgen.

Exact, Kylie Minogue. Hoor je bij Echt TV Parkstad. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip. Ik heb dat nummer echt op repeat en repeat en repeat staan. En ja, jij mag ook laten horen gewoon in de app wat je ervan vindt. Of ik hem vaak moet draaien. Het kan allemaal zometeen in de tip van Jip. Eerst dacht ik, even terug naar de 90s. Dr. Album, Sing Hallelujah. Hoor je hier.

Je hoorde Mix Me Wonder hier op Echte Web Arkstad van Maroon 5. Het is 11:45 geweest en altijd rond de klok van 11:45. Dan doe ik mijn favoriete track, dan draai ik mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip. Ja, ik heb hem echt nu overal op repeat, staat echt overal. En ik vind hem heerlijk, het is lekker zomers, het past lekker bij een barbecue. En gisteren, toen stond Snelle op Park City Live, toen kwam degene met wie Snelle samen dit nummer heeft, ook erbij. Gingen ze samen dit nummer live doen op Park City Live. Jammer dat ik er niet bij was. Maar ja, we gaan wel gewoon voor je draaien hier als tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment is Park Je Biertje Vrienden van Snelle en Mark Floor.

Mark, Floor en Snelle. Wil je nou alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar een gelijknamige playlist. Tip van Jip, streepje, echt TV Parkstad op Spotify. Dit is Anita Ward, Ring My Bell op Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.

0: Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zondagmiddag op RTV Parkstad. Ja, eventjes allemaal de duimpjes omhoog voor Jip. Hij draaide de afgelopen 3 uur de grootste hits aller tijden. Nog voordat ik de eerste track draai, vertel ik je al wat de tweede gaat worden. En dat is er eentje uit de jaren 90. Alice DJ en Back in My Life. Maar ja, dan nu terug toch naar die eerste. En die is van Roxette's Dangerous.
1: Lekker man.

Zou het misschien niet verwachten, maar dit Nederlandse project, Alice DJ, is een van de weinige artiesten, Nederlandse artiesten, die een gouden plaat in Amerika weten te behalen. Je hoorde hem als 90s track in de Weekend Lunch Show. The Pet Shop Boys en Dusty Springfield over een minuutje of zeven. Nu eerst Calvin Harris en Ellie Goulding.

favoriete duo's uit de jaren 80. Dat waren de Pet Shop Boys, Neil Tennant en Chris Lowe. Dit waren ze samen met Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This. En de reden waarom ik deze plaat nu draai is omdat ze aankomende vrijdag, de 10e juli, wel heel dicht in de buurt zijn. Dat staan ze namelijk in het Duitse München-Gladbach. Wie overigens op diezelfde 10 juli ook een optreden geeft, maar dan in Madrid, dat zijn de mannen van Kings of Leon.

0: Je luistert RTV Parkstad via FM89.2, DAB+, of het wereldwijde web rtvparkstad.nl met Flowrider en I Cry.
1: En huilen, jongen.
0: Het is vandaag zondag 5 juli 2026, de tweede dag van Park City Live. En ik zie daar nogal een leuk programma staan. Davina Michel, Danny Vera, Bluff, de jeugd van tegenwoordig, Willy Wartaal, de Venga Boys, Paul Elstak. Mensen, als je kaartjes hebt, dan ben je gewoon een geluksvogel. Voor de andere mensen die wat minder geluk hebben, heb ik de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij. Met daarin onder andere...
2: Ecstasy.
3: Aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: minuten hits om een rij, non-stop en breuzelvrij. In de Weekend Lunch Show enkel in het genre fout en breuzelvrij. Je hoorde Narada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme. Ook de Spinners kwamen voorbij met Working My Way Back to You. Gimo Bayo, oh, ecstasy, extano. Al heel lang niet meer op de radio gehoord. En dat was leuk. Abba en Ring Ring. En zojuist Wham en de Wham Rap. Nee, niet de Wham Rap. De Wham Rap. Nou ja, goed, het klinkt bijna hetzelfde. Maar het zou een gat in de markt zijn voor enige horeca-ondernemer.
1: Radio Retro.
0: Het lijkt alweer lang geleden. Ja, eigenlijk is het ook alweer heel lang geleden, 2009. Dat is namelijk het jaar waaruit deze Radio Retro komt. David Guetta en

0: ik zo'n track. Als die op de autoradio voorbij komt, dan gaat die volumestandje 10. De radio retro van die tour, David Guetta en Kelly Rowland. And When Love Takes Over. De Weekend Lunch Show, die gaat zo meteen verder. Na enen, ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad, in heel Zuid-Limburg.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
13: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
14: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle.
16: Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer: vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
17: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
18: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
19: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
18: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
20: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
21: Yeah.
20: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
19: Bij Taxi Centrale

Vrienden en vriendinnen, als je op de klok kijkt, dan is het eventjes over één. En dat is het teken dat we zojuist van start zijn gegaan met deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zondag 5 juli 2026. En zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Het verrassingseffect, dat zet ik weer in, want ik vertel je nog niet welke dat gaat worden. Maar nu eerst, ja, muziek uit de disco-periode. Ik vind hem zo leuk, hè? The Ritchie Family en American Generation.

komt niet vaak voor in de weekendlunch show dat we een moment van rust inlassen. En deden we nu wel de tweede track. Dat was er eentje uit de jaren 90. Prince, His Royal Badness and The Most Beautiful Girl in the World. Een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. ABC zit eraan te komen. Dat duurt nog een minuutje of zes. Poison Arrow. Nu eerst Neo. My

maakte ooit deel uit van de band Vice Versa, maar richtte een nieuwe band op. Die noemde ze ABC. En waarom? Ja, het was eigenlijk een teken van eenvoud, toegankelijkheid en een nieuwe start. Poison Arrow in de Weekend Lunch Show. Nu de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man.

0: Cake by the ocean, fly bij de oceaan. Nou ja, dat is eigenlijk niet datgene waar het om draait. Wil je dat weten, zoek het eventjes op het wereldwijde web.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Vrienden en vriendinnen, we zijn gepakt door de zomer. Een zomer zoals we die al heel veel jaren niet in deze vorm hebben gekend. Ik las van de week zelfs ergens dat we vorige week zaten in een superhittegolf. Over de zomer gesproken, muggen die houden meer van mensen die bananen hebben gegeten. Ja, waar dat dan van komt, dat vertelt het verhaal niet. En als je in Arizona op vakantie gaat of woont, dan is het verboden om een ijsje in je achterzak te stoppen. Ja, waarom die wet er is, ik heb geen idee. En ik ga me er ook niet in verdiepen, mensen. Waar ik me wel in verdiep is de 20 minuten hits om een rij non-stop in Breuzel vrij op zondag in de weekendlunchshow met enkel en alleen hits uit het genre fout.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

0: nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV

0: De 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij, alsof het iets is. Allemaal foute platen met de Deaf Boys en Swing. Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Je hoort ook nog Boney M, Lipstick en zojuist Yvonne Elliman. En If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby.
1: Radio Retro.
0: Je gelooft me misschien niet eens als ik vertel dat deze track uit 2008 al komt. Radio Retro in dit uur is van Alpha B, The Fascination.

minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Dan heb ik hem in elk uur van de Weekend Lunch Show. De zogenaamde Radio Retro. En deze was van Alpha Beat en Fascination. Mensen, tot zover de Weekend Lunch Show. Ik wens je nog een hele fijne zondag.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Kom binnen!
10: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: Johan de Vos.
1: Deze blijft niet heel lekker, deze. Nelly, Kelly Rowland en Dilemma. Terug naar 2002 alweer. Dat is lang geleden. Oké, hey, hartelijk welkom. Het is de zondagmiddag. Vandaag alweer 5 juli 2026. Ben je ook lekker genieten? Ja, van het weer. Wat ben je doen dan? Deze zondag, zondagmiddag. Het is meestal zo'n dag van of je zit aan de televisie gekluisterd of zo. Of je zit iets leuks aan het doen. Ja, zondagmiddag is meestal zo'n geval van of rust. Dat kan ook, ja. Ik weet het niet. Ik vraag me dat wel een beetje af. Ik ga zelfs meestal altijd gewoon op de wandel, maar dat kan in dit geval niet meer. Ja, het zit hier tussen 2 en 4. Ja, de Vos is hier. Tussen 2 en 4, zo heet het radioprogramma. En ik beloof je heel wat lekkers voor je te laten gebeuren en laten voorbij komen. Zoals straks onder andere Toto zie ik staan. Stop Loving You, kun je nog uit de jaren 80. Of Emma Heester samen met Yves Berensen. Gaan we lekker samen meezingen, alleen met jou. Dus dan zingen ze. En Informer van Snow, die komen nog voorbij. Ja, laten we dat nog even denken in deze temperaturen. Hartelijk welkom. Het is vandaag alweer, zei ik al, 5 juli. En we begonnen trouwens met Heaven en Caitlin Aragon en I Run. Prachtig, lekker. Oké. Straks de Toto, Stop Loving You. En Song BR ook nog met Homewrecker. Maar eerst heb ik Kelly Ray Jasper voor je. Hier is met Call Me Maybe. Goedemiddag.

Carly Rae Jepsen hoorde je met Call Me Maybe. En dit was Zombie R en Homewrecker. Lekker plaat. Gaan we terug naar een plaat uit de jaren 80. Van een LP die heet The Seventh One. De single van die LP bereikte nummer 2 in de Nederlandse hitparade en de Belgische hitparade. Het is geschreven door Steve Lukather en pianist David Page. En yes, vocalist John Anderson hoor je nog op de background. En wij hebben het over deze band. Toto, hier zijn ze met Stop Loving You.

Emma Heeslis, Embarrassing. Alleen met jou, Toto de Voor met Stop Loving You. Het jaar 80. Hey. Ze komen aan 20 minuten lang op Breuzen bij Hit straks, na 2:30. Anouk, Madonna, Robert van Hemert en Donnie. En ik zie Pink nog ook nog met Little Rose Cooper. Haar dochter komen voorbij zo dadelijk. Gaan we er zo in, sneeuw in, met deze temperatuur.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: RTV Parkstad. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
8: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
9: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse alternatieve Für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
2: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: 2004, No Doubt, It's My Life. Zo heet het. Lost Frequencies en Tom O'Dell en Black Friday. En dat is op deze zondag de opening van het radioprogramma met tussen 2 en 4.
1: De Vos is hier.
0: Mijn naam is Jan de Vos. Tot 4 uur dus.
1: Oké, maar ja, we zijn al beland in het laatste gedeelte van de radioshow. Oké, maar we hebben nog lang. We hebben nog eventjes wat te doen. Oké,
0: ja, zeker. Ik heb muziek van F.R. Davis. Komt er aan met Words. Don't Come Easy. Jennifer Lopez. J-Lo. Waiting for Tonight zie ik ook gepland. Een Antoon, beetje van mij.
1: Jazeker. En Black Box Fantasy. Ook zo'n lekkere R&B-plaat van Valeer. Die komt straks nog even voorbij.
0: Maar ik heb muziek nu van Bruno Mars. Treasure.

Prachtig blad, hè? Lekker. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Grote nummer 1 notering in het begin van het jaar in Engeland. En ook nog tevens in Australië en Ierland. En in Nieuw-Zeeland was het ook een hele grote hit. Voor trouwens hoorde Bruno Mars met Treasure. Gaan we terug naar de jaren 80. Die is F.R. David. En Don't Come Easy, oftewel Word.

Lekker op tempo nummer van Antoon. Beetje van mij heet het. Daarvoor uit de jaren F.R. David en Words Don't Come Easy. Wie is dat? Dit is Jello. Dat is de Jennifer Lopez. We dadelijk weer het headline nieuws. En de 20 minuten van Proost bij is. Wat bedaan, dadelijk. En spreken we elkaar weer straks voor 3:50 weer terug. En dan is de Vos weer terug. Want dat is geen gebeurzoek. Nee, zo dadelijk dus. Meneer even Jay en Loders, Jennifer Lopez en Waiting for Tonight.

0: als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Vuur Duitsland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

Zit zo'n lekkere bas in deze plaat. Lekkere bas. Oké, Brain Power. De dansplaat. Ja, het waar ze. 20 minuten lang broezelvrij. Matt Simons. We Can Do Better. Another 45. Future 45 Ultra. En Talk To You heet het daarvoor. En Black Box en Fantasy. Het begonnen met Tim Deluxe. En Sam Orbenick. En It Just Won't Do. Zo was het. Oké. Deze zondagmiddag. Langzamerhand naderen we het einde van dit radioprogramma. Maar nog niet helemaal.

0: Concrete Heart.
1: Dat weet hij. Cameron Whitcomb. En moet doorzijden in het blad. Ja, ze zingt wel country op zijn best. Dat wil ik. Hey, ik ga je verlaten. Bedanken voor het luisteren op deze zondagmiddag. Maak er nog een prettige dag van. En veel plezier met Arno. En tot volgende week. Hoi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser.

0: 0630-360808.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
13: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
13: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
15: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

Vegas. Je hoort een nieuwe religion hier bij Echte W Parkstad. Goedemiddag, mijn naam is Chip en je hoort me al elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hier. Maar de komende 4 weken ook hier met de zomerzondagmiddagshow. Zo noem ik het. Tot 6 uur heb ik de allerlekkerste tracks voor je meegenomen. Bijvoorbeeld zometeen al de Gym Class Heroes en Stereo Hearts. Ook Katy Perry en Snoop Dogg komt eraan. California Girls. Eerste vrouw? Ja, in Zweden werd ze gezien als een nationale popster. Hoewel ze uit de VS komt. Ze heeft eigenlijk nooit echt een grote hit gehad in de VS. Maar ja, in Zweden is het dus wel heel groot geworden. Bouwde ze daar een carrière op, sprak ze de taal. En verscheen ze ook heel vaak op de Zweedse televisie. Haar naam is Lutricia McRail. En het is toch perfecte zondagmiddagmuziek. Eén Tad Just Away hoor je hier bij Echte W Parkstad. Goedemiddag.

Katy Perry. Eigenlijk zou zij vorige week optreden op Wechtig Boutique. Maar dat is toen afgelast door noodweer. Ja, noodweer, dat hebben we nu niet meer. We hebben echt lekker weer de komende week. Vandaag 23 graden en het wordt alleen maar warmer. Met vrijdag weer 30 graden. Nou, dat betekent toch zomers muziek. Dit is Stereo Hearts.

Nacht in Marengo. Natuurlijk een personage in Gooise Vrouwen. Joh, de spijt is voorlatig. Hier bij de zondagmiddag van Echt TV Parkstad. En ze zijn we begonnen, hè, met het opnemen van een nieuw seizoen van Gooise Vrouwen. Ik zag de acteur Peter Paul Mudder, die Nacht in Marengo speelt, alle in zo'n leren jekje. Voor Nacht in Marengo zijn rol. Linda de Mol had een interview. Ja, daar zag ze weer helemaal op zijn Cheryl's eruit. En echt, dat wordt weer een seizoen. Lachen, gieren, brullen, ik weet het zeker. De volgende track is voor Derry Hill en John Otis. Zij ontmoeten elkaar tijdens een vechtpartij. In 1967 zaten Derry Hill en John Otis allebei op een bandwedstrijd in Philadelphia. Toen brak er een gevecht uit tussen, ja, rivalen van elkaar. Toen vluchtten ze samen naar dezelfde goederenlift. Daar raakten ze aan een praat. En dat was het begin van één van de succesvolste popduo's ooit. Derry Hill en John Otis bij de zondagmiddag van Parkstad. Dit is I Can Go For That, No Can Do.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter over...

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Vuur Duitsland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen Bruno Mars die het allemaal aandurft in Whisk It All. Ook Nina en Kim Wild komt eraan naar One Do Project.

met Bruno Mars. Hij staat vanavond voor de derde keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. En ik zie films voorbij komen op de socials. Dan denk ik terecht, ja, daar moest ik bij zijn, hè. Een once in a lifetime momentje. Ah, jammer dat ik daar niet bij ben. Maar goed, ik ben er volgende met de allerlekste tracks. En zondagmiddag door te komen. Zometeen Robert Schulz, James Blunt, Nina en Kim Wilde. Dit is Any Place, Anywhere, Anytime.

Woman Shoes en James Blunt. Jorre, oké, hier bij de zondagmiddag van Echt TV Parkstad. En sluit even je ogen. Zie je dan meteen zo'n rode leren outfit voor je als je dit nummer hoort? Ja, de band die koos bewust voor een retro look, geïnspireerd door de Britse rock and roll en modescène uit de jaren 60. Hey! En dan deden ze om zich te onderscheiden van andere new wave bands. Ik heb het over The Romantics en die hoor je hier bij Echt TV Parkstad. Dit is What a Life.

Smit, Drive Safe komt eraan. Eerst wil ik even naar Park City Live. Dan is het weekend natuurlijk aan de gang. En ja, ik heb een beetje FOMO. Jij niet? Nou, moet toch. Want het is echt een line-up waar je u tegen zegt. Een onhandige Danny Vera staat op het programma. The Dirty Daddies. Paul Elstak gaat vanavond afsluiten. De Vengaboys zijn in de dance stand te zien. En ook deze mannen, waarvan ik gewoon weet dat die het hele festival gaan platspelen. Heel Bekkerveld. Ga eens kijken naar de mannen van Bluff. Ik weet het zeker. Dit is Bluff en

Nalo en Maal Smit bij RTV Parkstad. Goedemiddag, dit is de zomerzondagmiddagshow met Jip Hensen. Fijn dat je erbij bent. Ja, zometeen heb ik muziek voor je van Martin Garrix. Matt komt eraan. Ook 50 Cent die gaat zijn candy shop nog eens openen. Eerst Dave & Tams TikTok hit Wayne Dance bij Parkstad. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 5'9 Brown Eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Parkstad. Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiitische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa!
1: I'll take you to the candy shop. Boy, one taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa!
2: You're the 50 Cent. En Candy Shop. En zijn artiestennaam is niet zomaar gekozen. Hij leende namelijk de naam van een beruchte straatrover uit Brooklyn uit de jaren 80. Omdat hij vond dat hij symbool stond voor pakken wat je nodig hebt op welke manier dan ook. Voor hem betekende 50 Cent dus eigenlijk een mentaliteit van overleven en doorzetten. De volgende track die is voor Chess Special. En hun hadden heel lang, toen ze wou beginnen met de band, geen bandnaam. Daar waren ze op zoek. En toen gingen ze in een restaurant zitten en zeiden ze: wij staan pas op als we een bandnaam hebben. En tijdens het eten ontstond de idee Chess Special, zoals een gerecht van de dag op een menukaart. Dus dat past goed bij een mix van stijlen. Een soort van special van het huis. Chess Special, dit is In Your Arms.

De Bauza en Magnetic. Misschien toch wel de zomer is van 2026. Zometeen muziek van Alesso en Naismith. I Like It komt eraan. Ook de Savage Garland en Truly, Madly, Deeply hoor je zometeen. Binnen een paar minuten heb ik ook even jouw hulp nodig voor Nederlandstalige klassieker. Wat er dan maar inhoudt hoor je zometeen. Na Jessu, Don't Go.

echt TV Parkster met I Like It. Savage Garden, die werden ooit zo overvallen door hun eigen succes dat ze daar bijna ongemakkelijk van werden. Het meest romantische popduo van de jaren 90 was dus eigenlijk best verlegen.

0: Rose Garden, Truly, Madly, Deeply, Holly bij Echt TV Parkstad. Zometeen Delphine Michel, ook Robert Vernemert en Donnie komen eraan met de Moëtte Nou. En ik heb jouw hulp nodig.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Dankjewel voor het nieuws. Zometeen open de zondagmiddagborrel met Moëtte Nou na Davina Michel. RTV.

Moet dan nou? Nou, ik heb jouw hulp nodig. Want ik vind zondagmiddag altijd horen bij Nederlandstalige Classics. En daarom dacht ik, ik ga jou de keus geven. Ik vind dan dat we Nederlandstalige Classics moeten draaien. Mag jij bepalen welke? Welk nummer wil je nou echt heel graag horen? Er moet alleen één ding aan vastzitten. Het moet een Nederlandstalig nummer zijn. Ja, wat? Misschien onder de 5 jaar? Ja, laten we dat zeggen. Nederlandstalig nummer onder de 5 jaar. En dan kan jij sturen via de RTV Parse website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En dan kom je bij ons in de studio terecht. Dan kun je jouw favoriete Nederlandstalige klassieker doorgeven. En over klassiekers gesproken dan. U2 op de zondagmiddag. Dit is Stuck in the Moment You.

0: die heeft vertegenwoordigd.
1: Get Spanish.
0: En Get Spanish dus, hoorde hier op Echt TV Parkstad. Zo net vroeg ik aan jou, welke Nederlandstalige klassieker wil jij nou echt graag horen? Ja, en ik kreeg dit berichtje binnen van Sascha en ik dacht, ja, daar moet ik hem zeker op draaien. Marco Bassato is een van de enigen in de jaren 90 die werd gewaardeerd als Nederlandstalige zanger. Dit is Afscheid nemen bestaan niet.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. En bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer

0: Van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb geraakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. En het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en Brusselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is

0: waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam-toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: En ik zeg natuurlijk een hele goede avond. Van harte welkom. Het is weer zondagavond. We hebben de warmte nog niet achter de rug. Want ik heb me laten vertellen dat komende week weer een hittegolf staat aan te komen. Nou ja, gezellig jongens. Ik ben er ook weer natuurlijk. Verleden week was ik er niet. Lekker drukke bezigheden. Maar hij heeft het goed gedaan, onze eigen Roy. Was, ging goed, hè?
1: Ja, ging best goed.
0: Ging
1: ja,
0: redelijk ja, goed. Ja, ja. Dikke 8, 9.
1: Ja.
0: Dikke 9.
1: Laten we het een 8 houden.
0: Goed. Jongens, we hebben gasten in de studio, zoals iedere week. En vandaag hebben we 4 van die stoere binken achter de microfoon zitten, jongens.
1: Ja, niet zomaar wat binken. We hebben hier de gast vandaag, Kracht van het Zuiden. Onder leiding van Alex Monen. En hij heeft 3 gasten meegenomen. Echt stevige, potige jongens. Ja. En daar gaan we vandaag heel open over horen nog. Maar ik zou zeggen, zullen we meteen even een voorstelrondje doen?
0: Ja, dat zou ik wel doen, maar krijg je geen ruzie mee? Want dat loopt niet goed af, volgens mij.
1: Dat zeggen ze altijd, hè. Van, dat
0: nou, dat valt wel mee,
1: mensen zijn die ja, ze zijn misschien wel een beetje ruwere jongens, maar volgens mij...
0: aardige jongens, ja.
1: Volgens mij wel, ja. Ja.
0: Okay. Dus, goed, gaan we.
1: Ja, laten we gewoon lekker beginnen bij de Mr. Lied hemzelf, hè. Alex Monen. Vertel even wat over jezelf. Draai de microfoon maar naar je toe.
2: En, mag ik je eerst even een klein beetje corrigeren? Deze jongens zien er misschien wel een beetje lief uit. Maar dat zijn toch stiekem pittige gasten, hoor.
1: Ja.
2: Ja, vooral die daar aan het midden, dus liever zitten lachen. Ja. Ja, nee, welkom voor ons. Heel blij dat we hier zijn. En dat er een beetje aandacht mag zijn ook voor de sterke man.
1: Ja.
2: Wat staat plaats te vinden. Nou, ik ben Alex Monen, viervoudig sterkste man van Nederland en eigenaar van de Kracht van het Zuiden. En ik heb 3 sterke jongens meegenomen.
1: Ja, jij mag jezelf ook mee rekenen, hoor.
2: Ja, maar 6 jaar geleden de handdoek in de ring gegooid, was het wel goed geweest.
1: Ja, maar zoals ik je zie, denk ik dat je nog steeds wel sterk bent.
2: Ja, ik kan nog wel iets, ja.
1: Ja. En je moet het vaak misschien nog voordoen ook.
2: Ja, nou goed, kijk, na zoveel jaar super zwaar te zijn geweest, eerst als judoka en daarna als sterkste man, dan ga je wel nadenken. Hè? Ik bedoel, je hebt ruimschoots je doelen behaald. En we hebben 1 batterij in ons lichaam zitten en die gaat ook voor een bepaalde duur mee. En dat maakt niet zo heel veel uit van wat voor kwaliteit massa je bent. Mm. Maar je gaat op een gegeven moment denken van, nou, die 5e of 6e titel, dat maakt ook niet zoveel meer uit. Maar wat er wel echt toe doet, is bijvoorbeeld nog lang een gezonde papa voor je dochter zijn.
1: Precies, ja.
2: Ja.
1: Gezondheid is het allerbelangrijkste.
2: Absoluut, ja. Dus ik doe wel nog wat, maar dat is meer conditioneel vandaag.
1: Ja. Nou, naast je zit Joey.
3: Hallo, ik ben Joey. Ik sport nu een jaar of 3 bij de Kracht van het Zuiden. Ik heb veel aan Alex te danken. Vooral met name Kracht. Ik heb vroeger altijd geboxt, kickbox gedaan, verschillende vechtsporten beoefend. Maar nu bij Lex kom ik ook goed tot mijn recht om mijn kracht te benutten die ik in me heb.
1: Ja. Ja. Dus je bent wel gewend om zwaar te sporten, toch?
3: Ja. Ja, ik heb altijd gesport. Ja. Zou je niet zeggen, maar heb ik wel altijd gedaan.
1: Jawel. Ja. Ja. Ja. Nou, naast jou zit Kevin, die ken ik al wat langer.
4: Hoi, ik ben Kevin. Ik sport nu ook dik 3 jaar bij de Kracht van het Zuiden, bij Alex. En daarnaast doe ik nog een dag in de week judo bij Roy. Ja. En voor de verdere rest.
1: Ja, heb je voordat je... Ja, want judo doe je nog altijd een beetje. Heb je daarvoor nog een ander sport gedaan?
4: Ja, daarvoor heb ik ook nog 7,5 jaar gevoetbald. Maar dat was echt mijn sport. Dus ik struikel half over de bal heen. Dus.
1: Ja, maar dat deed het nog beter dan ik. Want ik struikel over de witte lijn heen. Dus en daarna hebben we nog Keanu.
5: Ja, ik ben Keanu, 17 jaar. En ik doe ook bij Alex strongman training. Al een jaar ondertussen.
1: Een jaar,
5: en
1: ja.
5: En ben in dat jaar wel flink wat vooruitgang gaan boeken.
1: Ja.
5: Zeker voordat ik er kom.
1: Ja. Je mag iets dichter op de microfoon. Maar ik had al van Alex begrepen dat jij ook een echt talent bent. Dus
5: ja, voor mijn leeftijd heb ik wel goede prestaties, ja.
1: Ja, ja. Dus daar gaan we dadelijk eventjes nog wat dieper op in.
5: Ja.
1: Ja. Doe even een muziekje.

0: volgens mij was het ergens in de jaren 70, 80. Een hele dikke vette hit voor Ik Ook Niet Hoe, samen met Jocelyn Brown en Always There. En wij gaan terug naar onze gast, die zit naast mij natuurlijk, onze Roy.
1: Ja. Ja. Nou ja, nou, naast mij zit Alex en die gaat wat vertellen over, ja, over wat jullie binnenkort gaan doen. En dat, er zit ook nog een heel mooi verhaal aan.
2: Ja, absoluut.
1: Dus ik zou zeggen van vertel even wat jullie over 2 weken gaan doen.
2: We gaan eigenlijk al een heel aantal jaar terug. Ontmoet ik Marco Peters. Dat is in ieder geval voor mij een van de drijvende krachten achter Truck Aid Festival. Truck Aid Festival op Megalanden Landgraaf. Mm-hmm. Zij gaan... ze doen vooral logistiek voor het goede doel. Zo gaan ze met name naar Oekraïne, als ik begrepen heb, om daar de broodnodige goederen naar de mensen te brengen. Ja. Dus dat is super mooi. Het is een festival wat ook nog eens gratis is voor iedereen. En als je op dat festival Truck Aid komt, dan is het eigenlijk een verbroedering van mensen werkzaam in die sector. En wij als sterke mannen, die passen daar eigenlijk naadloos bij.
1: Ja. Jazeker. Ja. Hart zit op de goede plaats. Dus,
2: ja, nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En wij proberen ons steentje daarbij te dragen door een stukje publiciteit te maken. Maar vooral ook wat entertainment toe te voegen. En voor ons is het gewoon een hele mooie kans om te laten zien hoe mooi onze sport is. Sterkste manier in het zuiden. Dus we doen daar op zaterdag doen we een sterke manwedstrijd. Daar hebben we een categorie voor de beginners. Er doen nog 10 jongens mee. Ja, ik vind dat iedereen ergens een kans moet krijgen om te beginnen. En daar zorg ik dan ook voor. Er is ook een categorie voor gevorderden.
1: Ja.
2: En er zitten er ook 10. En er zijn ook jongens die gewoon in de sterkste man van Nederland finale hebben gestaan. Die daar ook aan meedoen. Mm-hmm. En dat is zaterdag de 18e. Start om 1 uur, dus kom maar kijken. Ja. Je ziet dat iedereen die daar aankomt, en dat maakt niet uit wat voor sociale laag van de bevolking, jong, oud, dik, dun, man, vrouw, ze vinden het allemaal fantastisch om even te zien. Het zijn toch vlees geworden actiehelden die daar gewoon te zien zijn. Dus kom ons aanmoedigen. Die jongens hebben een loeizware dag. En die kunnen alle support gebruiken. Dat is een uitnodiging. De dag daarna, dan doen we het nog eens dunnetjes over met de truckpool. Man versus machine. Dus dan gaan de jongens en ook een aantal dames, die gaan voor de vrachtwagen hangen. En dan gaan ze een zware pool doen. En dan mogen ze gebruik maken van een touw en een harnas. En dan trekken ze de vrachtwagen vooruit. En een wat lichtere pool. Dat is alleen de cabine van de vrachtwagen. En er komt daar dan ook een winnaar uit. Het is indrukwekkend om te zien. Dat is op zondag ook om 1 uur.
1: Ja. Dus de 18e en 19e juli is op het Megaland Landgraaf. Is dat hele gebeuren.
2: Ja, absoluut.
0: En het mooie van het hele verhaal is, het is vrije entry. Het is
1: gewoon, vrije entry. Ja. Dus bij deze de oproep om allemaal massaal er naartoe te komen.
2: Ja, absoluut.
1: En die mannen eens even te gaan bewonderen.
2: Ja, en die 3 jongens die ik hier mee heb genomen, dat zijn 3 kanshebbers voor titels in diverse categorieën.
1: Mm-hmm.
2: En Joey en Kevin zijn startende, maar gewoon wel keihard getraind. Dus er zit best wel wat karakter, kracht en conditie in die jongens.
1: Ja.
2: Die zijn er wat langer bij, maar een uitzonderlijk talent. Keanu, 17 jaar, en die gaat gewoon met de gevorderde opnemen. En mark my words, deze jongen die staat in 2 jaar, misschien al volgend jaar, staat in die finale sterkste man van Nederland, wat altijd op televisie te zien is.
1: Ja.
2: En als hij hard blijft werken zoals hij doet, geduldig is, goed luistert naar deze oude man, dan gaat hij een hele mooie toekomst tegemoet.
1: Ja, en dan kunnen wij zeggen, wij hebben hem al bij ons op bezoek gehad.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus, ja. Ja. Ja,
2: absoluut.
1: Nou, geweldig. Ik ga zeker komen. Dus,
0: ik ga even kijken, sowieso. Ja,
1: ja. Ik wil het wel gaan zien.
2: Daar hou ik jullie aan, mannen. Hè.
0: Ja, ik ga vlakbij. Een fotootje
2: daar bij de arena en dan... Die kijkers dat even laten zien.
1: Ja, moeten we zorgen dat we iets herkenners van RTV Parkstad aan hebben. En dan,
0: komt allemaal goed, jongens.
1: Komt allemaal goed. Nou, geweldig. Ja, wij gaan kijken. Wij gaan sowieso komen. Dus, en het goede doel vind ik ook heel erg belangrijk. Dat gewoon, behalve dat het dus voor, gratis is, is het niet voor niks, hè?
2: Ik vind dat... Dat de maatschappij zo aan het verharden is. Dat er zoveel fronten, dat er best wel wat compassie, medeliefde mag zijn van de mensen onderling. En dit is een heel mooie manier om daar iets mee te doen.
3: Ja.
2: Al 15 jaar doe ik op het einde van het jaar altijd iets voor het goede doel. Een hele bij wintertijd, dat noemen we de zogenaamde charity lift. En dat doen we eigenlijk een onmenselijke prestatie. En dan gaan we het aantal keer van het jaar waar we naartoe gaan. Het is nu 2027. Gaan we 2027 keer 120 kilo optillen in zo snel mogelijke tijd.
1: Ja.
2: En Kevin die is ook een van die jongens die erbij hoort. En dan is het eigenlijk een Spartaanse strijd. Want je moet niet alleen sterk zijn, maar ook conditioneel heel erg goed.
1: Ja.
2: En dan gaat toch het halter. Gaat dan iedere 1,89 seconden de lucht in. En we hopen er zelfs een Guinness-boek poging van te maken dit jaar.
1: Oh.
2: Ja, want zo goed zijn we inmiddels. En dat is niet arrogant, dat zijn gewoon de feiten.
1: Ja.
2: En er is een soortgelijk record en daar proberen we ook werk van te maken.
1: Ja, nou, dan moeten we tegen die tijd ook weer even aandacht aan besteden.
2: Ja, dat zou superleuk zijn.
1: Ik zou zeggen, kom dan weer langs. Laten we dat alvast afspreken.
2: Ja, graag.
1: Ja. En dan zei je van, ik stelde toen straks een vraag. En toen zei je, ja, dat vragen ze wel altijd. En het ging over het gewicht van de truck. Maar ja, natuurlijk is het gewicht van de truck misschien wel het minst belangrijke van alles wat erbij hoort.
2: Ja.
1: Want waar is dat trekken aan zo'n geval eigenlijk van afhankelijk?
2: Ja, als sterkste man krijg je altijd de standaard vragen.
1: Precies,
2: en helemaal in het begin ging ik daar echt fel op in. En gewoon een positieve zin hoor. Maar probeer ik echt mijn punt goed duidelijk te maken. Maar mensen willen over het algemeen gewoon cijfertjes horen.
1: Ja, zeker.
2: En niet het feit dat de ondergrond, hoeveel wieltjes er aan de grond staan, de aandrijving, de wrijving met de ondergrond, dat de zwaarte bepaalt en niet zozeer of in een vrachtwagen 6 of 13 ton is.
1: Mm. En als het eenmaal rolt, dan rolt het. Hè?
2: Ja, over het algemeen, als het eenmaal rolt, dan rolt het. Hè? Kijk, en als de ondergrond vlak is, dan is het altijd zwaar, maar wel ver. En als je eenmaal loskomt, dan kun je inderdaad met kleine, krachtige stapjes, met een mooi ritme, kun je daar misschien nog wel een versnelling in brengen. Gaat die berg afwaarts, dan kun je een peuter voor de truck hangen. Dus, maar staat die ook maar ergens met een wiel in een kuiltje, dat kun je toch gewoon vergeten.
1: Ja. Ja.
2: Dus het is echt een enorme kunst om die vrachtwagen zo te positioneren en bij iedere atleet hetzelfde te positioneren tot het gewoon een verre run is.
1: Ja. Ja.
2: Dus daar komt best wel wat bij kijken. Dus de vrijdag voordat voor die wedstrijd is, dan heb ik al gekeken en hopelijk getest waar ik dat enorme monster zondag neer kan zetten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je moet hem eigenlijk een paar keer laten lopen om te merken of hetzelfde blijft.
2: Ja, inderdaad. Je moet inderdaad een paar keer lopen. En dan doe je zeg maar de as van het wiel doe je aftekenen op de grond. En ook de achterkant doe je zeg maar zo'n haakje op de grond. Krijten en dan weet je dat die precies op dezelfde plek staat.
1: En er zit ook nog iemand achter het stuur. Heeft die ook nog invloed?
2: Die heeft zeker invloed. Die moet wel heel scherp zijn, want in principe staat de vrachtwagen in de vrije en heeft hij zijn voet op het rempedaal. En op het moment dat het fluitje gaat, dan moet hij dat meteen loslaten.
1: Ja.
2: En die atleet die voor de truck hangt, die zet zich al helemaal schrap. Kijk, als je een super goede tijd op die pool wil zetten, dan pak je touw voor je vast. Dan trek je het helemaal op spanning. Je gaat zo schuin mogelijk al in in dat harnas hangen. En op het moment dat een fluitje gaat, dan ben je eigenlijk die seconde ervoor bij al aan het trekken.
1: Ja.
2: En zo maak je gewoon zo goed mogelijke start.
1: Ja.
2: Dus als dan iemand een beetje zit te slapen en nog zijn voet op de rem is.
3: Nee, dat wil je niet meemaken.
1: Ik heb een idee dat het namelijk alles gebeurd is. Tijdens een televisieuitzending.
2: Ja.
1: Waar ze zijn tractor op moesten trekken. Ja. En dat je zag gewoon dat hij pas echt daarna op gang kwam.
2: Ja.
1: Dat daarna die trekactie pas effect had.
2: Ja, absoluut. Ja. En daarom is het ook belangrijk om eigenlijk een ervaren persoon daar te hebben zitten. In ieder geval even goed te brieven. Kleine anekdote. 2018 heb ik mijn laatste Nederlandse titel gewonnen. In Schinveld of All Places.
1: Ja.
2: Ik was toen de sterkste man van Nederland. Enzo Taugo, tweede van Nederland. Kwam allebei uit Schinveld op dat moment.
1: Ja.
2: Dus RTL7 had wel zoiets van, nou, gaan we eens even kijken wat daar in de lucht zit, dat daar zo sterke jongens vandaan komen. Ja, met de gemeente in contact gebracht. Is het gaan lopen. Hebben we gewoon op de bleekplaats in Schinveld. Gewoon de sterkste man van Nederland gedaan. Ik mocht er dus aantreden en ik had meteen als eerste geloot. En er was wat mis met die truck.
1: Ja.
2: Het was 36 graden die dag. En dat moet je dan. En dan zet je een tijd neer van rond een minuut. Terwijl ik weet dat ik al net, rond die 30 seconden zit. Denk shit, dat klopt niet.
1: Nee.
2: En vervolgens dan gaat er een jongen die veel lichter is, die je altijd in de broekzak hebt zitten, die niks te mouwen heeft bij me. En die ging naar 20 seconden onder mijn tijd. Dan ga je dan even op de camera terugkijken. En dan zie je dat er bijvoorbeeld een extra setje banden aan de grond staat. Oeh, ja, die was ik vergeten omhoog te trekken.
0: Nee.
2: Ah. Ja, nou, heel fijn dat je een tweede run krijgt. Maar kan je vertellen, na 1 minuut is een truckpool met 36 graden. Dan ben je gewoon helemaal leeg.
1: Ja, ja.
2: Ja, dus het kan gebeuren. Maar laten we niet vergeten dat deze jongens daar keihard voor trainen. En tot ik me echt behoorlijk bezwaard voel als er iets logistiek of materieel de grondslag ligt aan iets wat niet goed gaat.
1: Ja.
2: Dus we moeten dat wel even goed doen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dubbel controleren.
2: Absoluut, ja. Die jongens verdienen dat. En we doen altijd ons best voor. Maar het blijft mensenwerk.
1: Ja. Joey, doe jij nog speciale voorbereidingen?
3: We hebben een transporteur hier uit de buurt. Dat is ook een vriend van Kevin. Die regelt eigenlijk altijd de vrachtwagen. Op de zondag. Dus dan doen we eigenlijk oefenen. En we hebben vanmorgen geoefend met 20,5 ton. Dus dat is wel een serieus gewicht.
1: Ja.
3: En hij had gewoon 3 assen aan de grond. En we hebben daarna wel 1 as omhoog gedaan. Omdat andere atleten daar wat zwaarder mee.
1: Ja.
3: En ik was de eerste. En toen stond hij eigenlijk, was die trailer net gepakt. Dus dan was het ook heel zwaar. Dan hebben we ook besloten om even een rondje te laten rijden. Zodat die assen allemaal even goed loskomen.
1: Ja, ja.
3: Ja, en daarna heb ik gewoon 30 seconden, 40 seconden hebben we hem getrokken.
1: Oké.
3: Okay. Dus dat hebben we echt super gedaan.
1: Maakt dat ook nog verschil als die auto, als die lang staat, dat die dan moeilijker van zijn plaats komt? Omdat die doorgezakt is ofzo?
3: Als je temperatuur, warmte staat uit, hè. Dus het materiaal, het creme, dat staat uit. Dus die remmen, die gaan allemaal vastzitten.
1: Ja.
3: Dus het is altijd fijn om al even de truck een rondje te laten rijden. En daarna ging die supergoed van zijn plek af.
1: Ja. En doe je net van tevoren nog? Hoe ga je concentreren? Of,
3: Wil je het echte antwoord? Of,
1: een gekeuste versie.
3: Je kunt een beetje rekken en strekken als je daar je voorkeur aan legt. En ik probeer zelf altijd een beetje te zorgen dat mijn benen wel warm zijn.
1: Mm.
3: Maar dat is ook even je bovenlichaam. Dus we doen eigenlijk altijd beginnen met een lichte pool. Dus gewoon alleen de cabine. En doen we dan met touw. Dus dat is eigenlijk extra lichte in principe. Hè. En een lege vrachtwagen is 8-9 ton.
1: Mm-hmm.
3: Dus dan trekken we dan eerst even op en dan ben je eigenlijk al een beetje om het warmen. Daarna ga je zonder touw. We doen eigenlijk altijd 3-4 pools op zo'n zondag. Dan hebben we de laatste, dan is dat met trailer. Normaal was het een cool trailer, maar nu is het dan een trailer met een towliner, zeg maar. Met lading nog erop. Dus dat is gewoon 20,5 ton wat we dan van de plaats aftrekken.
1: Ja.
3: En dan moet ik zeggen, heeft Kevin naast mij had wel de beste tijd
1: vandaag. Ja, vertel. Ja. Kevin?
4: Ja, vandaag was het 33 seconden met trailer.
1: Met trailer, dus diezelfde, die 20 ton... Ja, en hoe komt dat jij zo goed bent? Waarin?
4: Ik denk dat het toch wel een stukje techniek is waar je op begint. Eigenlijk onder de knie hebt.
1: Ja.
4: Het is niet dat ik er...
3: Conditie. Je hebt ook een hele goede conditie.
4: Ja, en ik heb best een hele goede conditie. Ik heb best een hele goede conditie. En de afgelopen tijd ben ik ook 16 kilo afgevallen.
1: Ja.
4: En dat helpt alleen maar mee, zou ik maar zeggen.
1: Oké, ik zou bijna zeggen meer gewicht...
4: Ja, dat hebben heel veel mensen tegen me gezegd. Dat gaat dat vrachtauto trekken toch wel een stuk minder. Dat hebben ze eigenlijk ook tegen die mensen. Ja, het gaat sneller dan ooit. Dat is eigenlijk normaal.
1: Ja, zeg maar.
2: De enthousiasteling en Strongman die hier even op in moet haken. Het klopt inderdaad dat mensen het idee hebben van... je moet wel zwaarder zijn, dan heb je ook een mooie zware hefboom. En als je daarvoor gaat hangen, dan gaat die vrachtwagen vast rollen. Maar het is wel echt een enorme kunst om die kilo's efficiënt te laten zijn. Want op het moment dat je die gaat gebruiken, gaat spieren zuurstof verbranden. En op het moment dat je dan heel erg zwaar bent... Ja, dan heb je conditioneel niet goed, dan heb je ook eerder een probleem.
1: Ja.
2: Dus Kevin die is nou flink afgevallen en conditioneel verbeterd. En als hij nou echt voor de sterkste man kiest, dan moet hij dadelijk kwalitatief goed weer wat aan gaan komen.
1: Ja.
2: En dan kan hij dat ook gewoon goed gebruiken. Ja. Dus conditie, er is geen enkel onderdeel bij Sterkste Man zo conditioneel vretend als voor die vrachtwagen te hangen. Ja. Dus dat is eigenlijk een monster van een onderdeel.
1: Oké. Dan wil ik het ook nog wel graag weten, Kiano. Hoe doe jij het? De voorbereiding erop?
5: Ja, gewoon hetzelfde als Joey. Gewoon goed opwarmen van tevoren.
1: Ja.
5: Ah, ja.
1: Dus, en heb je nog rituelen van tevoren? Dat je eraan begint? Of handjes luggen? Ah. Of,
5: Nee, dus je moet gewoon even doornemen wat je gaat doen. Hoe je de techniek gaat doen. Hoe je het gaat aanpakken. Je kan niet natuurlijk blind erin gaan. Wel een paar keer gezien hebben met mensen die ervaring hebben, besproken hebben. Ja, en dan doe je het en naarmate je het meer doet, leer je steeds beter hoe het moet.
1: Ja, en mij lijkt de hele wereld toch wel een redelijke vriendenwereld. Hè? Ook al ben je concurrent van elkaar. Hè? Krijg je ook goede tips van je concurrenten?
5: Ja, redelijk is vooral Alex die me een hoop leert. Maar ja. Ik heb ook meerdere jongens in de gym die strongman doen. Die dat een stuk langer als mij doen. Daar leer ik ook een hoop van. Iedereen in principe helpt elkaar wel onderling. Het is wel een beetje wat Alex net zei, gebroeder.
1: Ja. En Kevin, nog eventjes. En dan gaan we denk ik even de muziek doen. Is dat ook jouw ervaring? We helpen elkaar. Want het is natuurlijk leuker om van iemand te winnen die heel erg goed is. En dat je elkaar nog beter maakt om daar dan van te winnen.
4: Ja, zonder meer. Dat is echt niet, dat ik zeg, van het is een normale sportschool. Dus ja, ik heb wel, laatst hebben we dat gesprek met iemand erover gehad. Weet je, dus je, hoe zeg je? Je spiegel wat je voor je houdt is wel heel anders en heel vervormd ten opzichte van als je in een normale sportschool gaat kijken.
1: Ja.
4: Dat je bijvoorbeeld, als ik nou zeg van ik deadlift 200 kilo, dan is dat aan de mindere kant. Bij wijze van tussen aanhalingstekens. Dus maar als je dan bij de basic fit gaat kijken, ja, dan zit je toch wel aan de hogere grens.
1: Ja. Maar die mensen daar gaan voor mooie uiterlijk. En niet voor de kracht, denk ik. Hè? De meeste tenminste.
4: Dat wel, maar, is het anderzijds wel weer zo. Dat helpt je wel weer met groeien. En daarbij is het wel een stuk meer, zoals Keanu zegt, en Alex zeggen, meer verbroederd.
1: Ja.
4: Dus ze helpen je meer met de techniek en dat soort dingetjes. Het is minder. Je helpt elkaar een stuk meer.
1: Ja.
4: Dat vind ik wel super fijn.
1: Ja. Het is natuurlijk ook een vrij kleine wereld, hè, waar je in zit. Denk ik.
2: Ja, de Sterkste Man-wereld, en dat is wereldwijd, is een vrij kleine wereld. Dat is niet echt een hoog niveau. Want alle extreme sporten is niet voor iedereen weggelegd. En hier word je wel tot het uiterste van het menselijk kracht kunnen gedreven. En dat moet je wel van papa, mama en de genen mee hebben gekregen.
1: Ja.
2: Dus je hebt talent, aanleg, maar ook een heel stuk karakter nodig om dit te kunnen. En dat maakt de spoeling wel heel erg dun.
1: Ja, oké. Okay. Nou, pak even een muziekje en dan gaan we daar dadelijk even wat dieper op in.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest,

0: Ja, Big Brevets en Nou Flauw op je radio hier bij RTW Park. Zondagavond is het trouwens. En wij gaan door tot een uur of 10 vanavond voor de sport natuurlijk. Straks nog meer sportnieuws voor je. We hebben nieuwe gasten in de studio. En ik ga even helemaal naar jou toe, Alex. Want ik heb een vraag aan jou.
1: Ja, laat me komen.
0: Ik hoor alleen maar strongman, sterkste man van Nederland. Is dat nou eigenlijk jullie beroep? Of is dat gewoon wat jullie erbij doen?
1: Nee, nou goed, ik kom uit de sterke manwereld. En daar heb ik en een aantal andere Limburgers in het vorige decennia hebben we best leuke dingen gedaan. En ja. Daar ligt enorm de passie bij mij en ik wil dat niet laten varen. Dus ik hou dat in leven.
0: Oké. Okay.
1: En dat is een stukje passie, maar zoals we net eindigden het gesprek, dat is maar een niche, dat is wel voor weinig weggelegd. Dus daar is voor mij geen echte inkomstenbron.
0: Nee, nee. Maar heb je er vandaan van je ouders? Bedoel je, is dat in de jeugdwereldje?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben uitgenodigd door een oude middelbare schoolvriend van mij die Haaflandspoort in Brunsum heeft. Mm-hmm. En die zegt, Alex, er is hier een straatmarkt. Mij gevraagd om iets ludieks te doen. Dus ik ga een sterke manwedstrijd organiseren. Daar hebben we het eigenlijk over 2005, 2006. Zeg ik, ja, dat is niks voor mij. Dat is wat voor lompe, sterke, grote kerels. En hij kijkt naar me. Ik denk, oké, I rest my case. ik doe wel mee. Ja, en toen deed ik dat mee. En ik was net eigenlijk klaar met judo. Ik zat een beetje in dat beruchte zwarte gat van... je hebt gevochten voor de Olympische Spelen. En zover ben ik belangen naar niet gekomen. Maar dat is wel altijd mijn droom geweest. En wat ga je dan doen na zoveel jaar topsport? En alles daarvoor laten. Dus er was gewoon een leegte. Ik deed die wedstrijd mee. En werd ik tweede volgens mij. En toen dacht ik van, hey, dit is ook gewoon topsport. Een sterke man is niet alleen maar gewoon domme, lompe kracht. Nee. Dus eigen kracht, conditie, techniek, tactiek. En ik kon het volledig doen op mijn eigen voorwaarden. Er zat natuurlijk een bepaalde trainingshardheid in mij vanwege de judo-wereld waar ik uitkom. En dat, in no time was ik nummer 2 in Nederland. En ging ik weer reizen en Nederland vertegenwoordigen, de wereld over. Ja, fantastisch. Ik had eigenlijk gewoon een pleister op de wond die judo heette.
0: Ja, heerlijk toch, hè?
1: Ja. Ja.
0: Je zegt net, je bent weer gestopt, hè? Maar kriebelt dat nou niet om een keer nog een keer...
1: ik ben inmiddels toegevoegd aan... De scheidsrechters, die nou de sterkste man van Nederland organiseren. En ik ben een paar weken terug was ik de Champions League Nederlands scheidsrechter. En komend weekend de sterkste man van Nederland. In Friesland ben ik ook een scheidsrechter. En als ik dat zie, en dan zie ik sommige onderdelen... dan gaat toch dat oude gevoel spelen. En dan denk ik, het was dat lekker geweest. Maar dan denk ik ook wel heel snel daarna... hoeveel ik daarvoor heb moeten laten. Op heel veel vlak... En dat was gewoon niet fijn. En die pijn heb ik nu niet meer. En dus kan ik dat ook gewoon goed achter me.
0: Ja, je gaf in het begin al aan, je lichaam, dat vergt ook veel. Hè, van je
1: absoluut. Maar je moet iedere cent omdraaien. Het kost enorm veel. Ja. Ook al zijn mijn concurrenten in het buitenland waar ik tegen wedijverde. Dat waren jongens met een gigant inkomen. En hier in Nederland, waar we in principe goed centen hebben.
0: Maar je kunt er wel van leven? Of?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, nogmaals, ik zei het, heeft me alleen maar geld gekost. Okay. Ja. Het enige wat mij op heeft gebracht is heel veel kennis. Ja, ik ben een middelbaar schooldocent, maar ook een topsporter die onder amateuristische voorwaarden altijd gepresteerd heeft. En dat dwingt je ertoe om heel veel te leren, uit te zoeken. En die kennis ben ik nu rijk. En die topsporter die daar veel trial and error heeft gedaan. En docent samen, dat heeft mij wel tot een succesvolle trainer nu gemaakt. Ja,
0: die kennis is ook goud waard natuurlijk. Hè?
1: Die kennis is goud waard. En dat is echt niet
0: alleen... Die neem je gewoon met je mee altijd. Hè?
1: Ja, die heb je altijd op zak. Ja. En ook gewoon in het dagelijks leven. En toepasbaar op iedereen. Dat is niet alleen voor de sterke man. Dat is voor mijn eigen niche. Dat doe ik een klein beetje als passie erbij. Mm-hmm. Maar 90% van mijn sporters... die doet niets met zware gewichten.
0: Nou, geweldig toch?
1: Ja.
2: Hoi. Ja. We hadden het net over, toch even over dat gezondheidsaspect. Hè? Van, hoe is het met blessures eigenlijk? Want volgens mij loop je vrij snel blessures op. Als ik dat soms zo zie. Ik kijk natuurlijk vaak die wedstrijd op tv toch. Ook al zijn het herhalingen en weet ik wat allemaal. Maar je ziet ze toch wel vaak van met een blessure rondlopen. En dan toch die prestatie leveren.
1: Ja. 100%. Maar het is zo dat ik ben 7 keer geopereerd. Dat komt allemaal uit mijn judo-tijd.
2: Ja.
1: Op het moment dat ik een judo-worp inzet en mijn tegenstander is er niet mee eens en die trekt me de andere kant op, dan zegt mijn gewricht auwa.
2: Ja.
1: Maar als sterke man, mits jij dat verantwoord, geduldig, goed sterk maakt, dan ben je die beweging de baas. Nou, jij bepaalt, tot een zekere zin, wat dat halter bijvoorbeeld doet, of die steen doet, of wat die auto doet. En als je niet te snel gaat en verantwoord met stappen met gewichten en intensiteit maakt, dan maakt dat in ieder geval de gewrichten en de spieren alleen maar sterker.
2: Ja.
1: Het is alleen zo dat, zoals ik eerder aangaf, hoe zwaarder je bent, dat heeft natuurlijk wel een druk op je organen.
2: Mm.
1: En daar moet je wel van bewust zijn.
2: Ja.
1: Dus alle topsport is niet goed, dat is 100% waar. Maar heel plat gezegd, ik leef er graag een aantal jaar in om een rijk leven geleefd te hebben.
2: Ja. Joey, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel zwaar wat we doen. En soms dan heb je wel eens ergens een beetje last van. Maar goed, ik geniet wel elke training geniet ik weer opnieuw.
2: Ja?
3: Ja.
2: Soms, ga je ook meteen tot het uiterste dan op zijn training? Of probeer je iedere training de grenzen te verleggen?
3: Ja, Alex heeft me wel een beetje gechallenged afgelopen tijd.
2: Ja.
3: Dus nu haal ik wel wat meer uit mezelf. Kijk, soms dan deed ik ook wel een beetje de kansjes ervan aflopen. Als ik denk van, oh, het hoeft even niet zo zwaar. Dan deed ik het ook even niet zo zwaar. Maar Alex heeft me gewoon even gechallenged om een jaar lang even alles in mezelf te halen. Ja, daar ben ik nog mee bezig. En dat bevalt me eigenlijk supergoed.
2: Ja. Ja. En is er op een gegeven moment een moment dat je het gevoel hebt, je komt helemaal niet verder?
3: Nou, eigenlijk niet. Kijk, je gaat eigenlijk altijd vooruit. Ik maak eigenlijk altijd wel vooruitgang. En dan als je ergens bijvoorbeeld een knelpunt hebt of je zit ergens zelf mee, qua gewicht of dingen, ja, dan gaan we eigenlijk gewoon praten met elkaar. Dus, of met de jongens waarmee we sporten of met Alex zelf. En zeggen van, ja, weet je, ik kijk hier tegenaan, we komen even hier niet verder mee. En dan is er eigenlijk wel altijd iemand die een plan heeft. Meestal Alex wel, maar die iemand plan heeft om weer door te gaan.
2: Ja,
3: dus je maar even meer uit jezelf te halen om toch weer dat stapje extra te zetten. En toch dat gewicht te halen waar je tegenaan hikt. En we hebben ook in de sportschool D-Day, zeg maar. Ja. Dat is een doel die je eind van het jaar, zeg maar, gaat opschrijven. Dus als jij bijvoorbeeld rond van een locklift van 100 kilo of zo, of een zware deadlift, dan kun je dat daar opschrijven. En dan gebruik je die laatste 3 maanden van het jaar, is dan echt puur en gericht om daarheen te trainen, om dat gewicht te halen.
2: Ja.
3: Dus ook eigenlijk altijd wel met succes.
2: Ja, oké. Okay. Kevin, wat heb jij voor doel opgesteld voor dit jaar?
4: Ik heb niet echt per se een doel opgesteld. Ik heb nou eigenlijk gewoon een beetje voor mezelf ingevuld van, ik ben dan bezig met het afvallen.
2: Mm-hmm.
4: En daarbij ook gewoon de interne competities van Alex gewoon te blijven doen zoals ik ze nou doe.
2: Ja.
4: Ik merk wel nou dat ik mijn conditie is altijd wel heel goed geweest. Of dat heb ik in de afgelopen 3 jaar echt wel goed opgebouwd. Maar ik merk nou wel dat ik nou tegen een mentale blokkade aanloop. Dat ik niet verder kan, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
4: Het frustreert me heel erg. Dan moet ik wel even gewoon doorheen.
2: Ja, maar daar ga je wel doorheen komen. Tenminste,
4: uiteindelijk wel, ja.
2: Ja, ja. Even terug naar Alex.
1: Okay, deze jongen doet zichzelf gewoon enorm tekort. En die moet af en toe dingen in perspectief plaatsen. En toen hij, dat 3 jaar geleden bij me kwam, dan durfde hij me niet eens aan te kijken. En nu staat hier gewoon een leeuw te brullen in de gym.
2: Ja, ja.
1: Dus mentale blokkade, piep. Deze man gaat gewoon lekker door en daar zorgen wij als team voor. En hij moet gewoon af en toe count his blessings. En hij gaat hartstikke goed, we zijn super trots op hem. Dus dat doen we samen als team en daar gaan we mooi doorheen.
2: Nou, even Keanu nog.
3: Ik wil eigenlijk nog even inhaken.
2: Ja, doe maar.
3: We hebben natuurlijk over Kevin, hè.
2: Ja.
3: Waarbij we niet afgelopen jaar, want het jaar daarvoor, hebben we ook een teamchallenge gehad. En dan was ik gepartnerd met Kevin. En dan moesten we met een slee met 65 kilo, geloof ik. Hè? Moesten we zoveel mogelijk meters maken. Maar ik had 5 baantjes gedaan en eigenlijk was ik klaar. Je benen die lopen helemaal vol.
2: Mm-hmm.
3: Maar Kevin die stond naast me en zei, ja, nou ga je nog een keer, je gaat nu nog een keer. Ja, en toen ben ik inderdaad echt nog een keer gegaan met alles uit mijn lichaam. Ik was gewoon wel klaar daarna.
2: Ja.
3: Ja, wel gedaan. Dankzij hem.
2: Dankzij hem, ja. Dus jouw mentale blokkade is inderdaad alleen mentaal, denk ik dan.
4: Ja, maar ik denk ook vooral voor mezelf.
2: Ja, ja, ja, ik denk dat de anderen wel, wel zien dat je toch verder gaat.
4: Huh? Ja, zeker.
2: Ja,
4: ja. Zoals Alex toen net zei, we hebben afgelopen zondag hebben wij Team Challenge gehad.
2: Mm-hmm.
4: En toen had ik met een andere jongen, ik had met een andere jongen, Tristan, had ik een weddenschap gedaan. En zei, als wij zouden winnen, want dat, ik deel ik wel vaker met hem, heb ik dat geoefend, zal ik maar zeggen, die drie maanden. En
2: ik ga het echt zeggen.
4: Okay. En ze hadden ook een teamnaam, Team Rondje heten we. En ik had met hem afgesproken, als we dat zouden winnen, dan zouden we Team Rondje op onze borst laten tatoeëren.
2: Oh.
4: Ja, op de schouder.
2: De sleutelbeen.
4: Nee. Ik had gezegd op de borst.
2: Oké. Okay.
4: En we hadden op één punt waren we tweede. Dus die tattoo is eigenlijk net niet gekomen.
2: Oh, wat jammer nou. Ik had het wel willen zien. Goed. Keanu nog eventjes. Hoe zit jij met... loop jij tegen blokkades aan waar je... Of ja, jij bent nog heel erg jong, hè? Dus,
3: nee, ik... soms is het koelkastleed. Nee. Soms... mentale blokkades heb ik geen last van. Dus als je traint heb je soms wel een plateau. Dat je even vasthangt op een bepaald gewicht.
2: Ja.
3: Ja, het ligt 250. Je komt niet voorbij die 250 bijvoorbeeld. Uiteindelijk is de oplossing gewoon om door te blijven trainen. Niet op te geven. En
2: maar is,
3: altijd
2: is,
3: het plateau.
2: Ja, is daar nog een bepaalde manier voor? Moet je blijven met dat gewicht blijven werken? Moet je zelfs iets anders gaan doen? Moet je lichter gaan doen, maar wel vaker? Of juist... De
3: manier van trainen verander je vaak wel eens.
2: Mm-hmm.
3: Als je altijd hetzelfde doet, kan dat ook uiteindelijk gaan tegenwerken.
2: Ja.
3: Dus als je tegen een plateau aanloopt, kan je wel gaan kijken van... zal ik op een andere manier gaan trainen of andere oefeningen toevoegen... om eroverheen te komen.
2: Oké. Okay. Volgens mij is het een beetje tijd om het eerste uur af te gaan sluiten. Maar we gaan zeker nog een uurtje door als het jullie wel belieft. Ja, dat doen we.
5: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja...

0: Sharon het Koenen regelt alles.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriëntaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
9: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Bij Taxi Centrale.

0: Ja, treintje. Je hebt het goed gedaan, treintje Oosterhuis. En Standing Strong Together met Total Touch. En ik heb wat nieuwtjes, want ja, de jongens zitten hier van... of de sterkste man van Nederland en het hele team. Er is van alles te doen op de 18e en 19 juli in Megaland in Landgraaf. We hebben het net gehad over een paar evenementen, maar er zijn ook live optredens die zullen daar aanwezig zijn. Guus Nissing treedt daar op, Wiersje Spitsen treedt daar op. Voor de kinderen is er alles te doen. Er is eet- en drinkgelegenheid. Daar is de truckerpool. Daar hebben we het net over gehad met de heren natuurlijk. Een aantal live artiesten gaan er verder optreden. Ja, nog heel veel meer. En daar ga ik je straks nog veel meer over vertellen na afloop van dit mooie interview met deze heren die achter de microfoon zitten. Roy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik zie zelfs ook dat er een braderie bij is. En ja, precies. Een druk verkiezing.
0: Ja. En ja, natuurlijk niet vergeten, ik had even beloofd aan de familie Veldman uit Voerendaal. Van Veldman Racing. Die doen daar natuurlijk ook mee. Die staan daar ook met een aantal geweldige, mooie Citroëns te schouwen.
1: Ja. Ja. Nou ja, bij deze nogmaals oproep. Kom massaal
0: ja, vind ik
1: naar,
0: ook.
1: Naar eigenlijk Megaland Landgraaf op 18 en 19 juli.
0: En het mooie is, Nederlanders houden van gratis. Dit is gratis.
1: Dit is gratis, ja, maar niet voor niets.
0: Nee, niet voor niets voor de heren natuurlijk, want die inzet is ook belangrijk.
1: Ja, he? Zeker te weten. Okay. We hadden het net eventjes in de break over ja, hoe de visie is op een strongman. Want jij had, even Alex, nog even voordat we naar Kevin teruggaan. Dat, ja, het beeld van de strongman is eigenlijk niet zo heel positief. In de zin van, weet je, toch de domme kracht. Om het soms even heel blond te zeggen. Is natuurlijk helemaal niet waar.
2: Ja, kijk, zoals er heel veel stereotypering in de maatschappij plaatsvindt. Hebben wij als krachtsporters daar ook last van. Dat heeft mij altijd, heb ik altijd wel vervelend gevonden. Zeker als docent zijn, ja, dan ben je toch wel gewoon fatsoenlijk geschoold.
1: Dat en, dacht ik, ja.
2: En je bent ook geschoold in het gezond sterk maken van je lichaam. En dat, ja, dat heb ik altijd vervelend gevonden. Ik ben eigenaar van de Kracht van het Zuiden. En daar dacht men ook dat je alleen maar die zware krachtproeven moet doen. Naast bekendheid heeft me wel wat geholpen. Maar ja, dit is altijd iets wat me blijft achtervolgen. Mm-hmm. De mensen die bij mij in de gym komen kijken, die zien dat eigenlijk het tegendeel waar is. Ik ben deze jongens leren om geduldig op een verzorgde manier goed sterk te worden. En dat er geen haast bij geboden is.
1: Ja.
2: En ik denk dat 90% van mijn sporters helemaal niets zwaar doet. Maar alles conditioneel, op herhalingen en met lichte gewichten. En daar komen eigenlijk de beste van twee werelden bij elkaar. En kijk, we bieden senioren fit. We hebben een women-only groep. We hebben een tiener fit. We hebben strength and conditioning lessen. We hebben een Hyrox groepje. En dat zijn allemaal lessen die superleuk zijn. De kracht en conditie omarmen. En op een gezonde manier sterk worden. En dus niet alles is strongman. Maar ook de strongman moeten ook leren om bijvoorbeeld conditioneel te werken.
1: Ja.
2: Vandaar dat Keanu ook af en toe mee mag tussen aanhalingstekens sterven met de strength and conditioning groep. Dat houdt hem wel fit. Flexibel. Hij kan dadelijk een hele wedstrijd, op televisiewedstrijden, duren 5-6 uur met opbouwen, afbouwen, interviews. Dan moet je ook 5-6 uur aanstaan. Dat moet je ook gewoon aankunnen. Mm. En dat is vaak misschien nog wel zwaarder dan al die zware onderdelen wat ze moeten doen. Dus ik heb eigenlijk het brede plaatje heb ik onder de loep liggen bij mij in de sportschool. En het stereotype domme kracht gaat dan absoluut niet op.
1: Nee, precies. Toevallig zagen we net in de break ook nog even een nieuwsboodschapje van mij komen. Dat de helft van de jongeren doet niet aan sport, hè, of onvoldoende aan sport. Heb jij daar nog een boodschap voor?
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, ik ben een middelbaar schooldocent. Ja. Ik ben ook een aantal jaar terug ben ik tienerfit begonnen, omdat daar een heel grote liefde ligt. Kijk, ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader was schilder, mijn moeder was een poetsvrouw. En met alle liefde en middelen wat ze hadden, ondersteunen ze ons met de sport, met voeding. Maar er was vaak een heleboel kennis, was er niet. En dit wil ik wel mededelen aan, of overbrengen aan die kinderen. Dus deze kennis wat ik zelf geleerd heb, wil ik ook meegeven. En daarnaast toch echt wel een maatschappelijke functie. Omdat ik het echt zo zie dat bewegen steeds meer een keuze wordt. Waarin ouders vaak misschien wat minder te zeggen hebben. Ik vind het de verantwoordelijkheid van mezelf om mijn dochter, totdat ze het huis uitgaat, eigenlijk ook fit zeg maar af te leveren en dat ze zelf zonder zijwieltjes verder kan.
3: Ja.
2: Een stukje normen en waarden wat wel wat af en toe wat scherper mag zijn. En dat leer je ook in de tienerfitlessen.
3: Ja.
2: Dus een beetje karakter bouwen, maar ook ontdekken hoe goed ze eigenlijk wel zijn en hoe sterk het lichaam is. Plafonnetje verleggen. En nou goed, als je dat aan de tieners overlaat, die kiezen daar zeker zelf niet voor om dat te ondervinden. En dat vind ik wel een voorrecht in het leven om die kennis te hebben.
3: Ja. Nou, Keanu, jij bent officieel nog een tiener, hè? Dus ja, als je 17 bent, ben je nog een tiener. Herken je dat beeld een beetje? Want ja, jij bent. Wanneer was je ook alweer begonnen?
4: Ik ben begonnen toen ik 12 was.
3: Ja.
4: Was het meer een beetje van ik wil vet worden. Ja, en uiteindelijk heb ik gewoon mijn doel gevonden in de sport.
3: Ja.
4: Ik ben gewoon begonnen met steeds sterker en sterker worden. Dat was eigenlijk mijn doel. En toen heeft me de vriend van mijn moeder gezegd om eens op zoek te gaan naar een coach.
3: Mm-hmm.
4: Omdat ik voor mijn leeftijd wel heel sterk was. Dus ben ik uiteindelijk bij Alex terechtgekomen.
3: Ja.
4: Verder gaan groeien.
3: Ja, en je was van tevoren ben je gewoon naar een andere sportschool geweest?
4: Ja, gewoon thuis in de garage. Heb ik
3: thuis in de garage. Dus je hebt je wel een hoop materiaal aangeschaft?
4: In de loop van de jaren wel. Het begon gewoon met een barbel en wat dumbbells. Het was in het begin niks.
3: Ja, ik ben een beetje dichter op de muur. Ja. Maar zonder begeleiding dan, denk ik?
4: Ja, het was gewoon echt pure YouTube-filmpjes. Ja. Alles zelf opzoeken. Ik had niet iemand die zei het moet zo of zo.
3: Nou, heb je nog dingen moeten afleren? Omdat je ze misschien niet zo goed had gedaan?
4: Ja, het is in het begin ook wel eens fout gegaan. Heb wel eens regelmatig een blessure opgelopen. Een paar maanden krom gelopen. Maar ja, uiteindelijk leer je er wel van. Ja. Ik ben er bovenop gekomen. En zo is mijn techniek steeds beter geworden op alles.
3: Ja, maar jouw advies is, als je zoiets wil doen, toch doe dat onder begeleiding?
4: Of? Ja, het is 100% de beste keuze. Je kan het beste onder begeleiding doen. Als je het zelf doet, ga je fouten maken. Het is niet te voorkomen.
3: Ja. Ja, YouTube is wel leuk, hè, voor wat dingetjes.
4: Ja, je ligt er uiteindelijk wel wat van, maar niet alles.
3: Ja, ja. Want een goede houding is natuurlijk wel super belangrijk, hè. Als je gewicht tilt.
4: Een blessure en je ligt er een lange tijd uit.
3: Ja.
4: Dus, ja, in de sport een van de vervelendste dingen die je kan gebeuren.
3: Ja, plus misschien overtrainen, hè. Dus dat je te lang doorgaat.
4: Is ook zo. Je moet ook een goed schema hebben, ja. Toen ik, voordat ik bij Alex kwam, train ik 6 dagen per week. 2-3 uur per training. Ik kwam bij Alex en in één keer moest ik maar 4 dagen per week trainen, kortere trainingen. Ik dacht van, dat kan toch niet werken, kan niet goed zijn. Zo word ik slapper en uiteindelijk ben ik juist veel sterker ervan geworden. Veel minder snel blessures gekregen. Ja, dat klopte toch allemaal wat hij me heeft verteld.
0: Ik heb best respect voor hem eigenlijk, want 80% van de Nederlandse jongens die doen voetballen.
3: Ja.
0: En hij kiest dan voor om de sterkste man van Nederland te worden of mee bezig zijn. Wat vinden je ouders ervan trouwens? Die steunen je natuurlijk?
4: Ja, zeker. Die vinden het geweldig.
0: Dat geloof ik, ja. Je moeder en je vriend gaan altijd mee van je moeder?
4: Ja, klopt. Ja? Die zijn altijd bij elke wedstrijd.
0: Oké, dat is leuk. Ja,
4: zeker.
3: En je ouders zijn die zelf ook goed met die sport of totaal niet?
4: Ja, niet best met die sport. Mam is gewoon fit, die sport al wat. Pap is ook altijd wel sterk geweest. Hij heeft ook wat gesport, maar tegenwoordig ook niet echt meer.
3: Maar die genetische aanleg ligt hij er wel of niet?
4: Ja, ik denk het wel, ja.
3: Ja, toch wel.
4: Ja,
3: ja, goed. Toevallig vorige week ook over gehad. Van, ja, het is vaak talent hebben. En dan, maar wel er wel mee doen. Hè. Dus je kunt
4: talent hebben, maar op het moment dat je niet hard werkt, heb je er niks aan.
3: Precies.
4: Uiteindelijk word je toch sterk door hard te werken.
3: Ja.
4: Disciplineerd te leven, op je eten te letten. Het is toch een totaalplaatje wat je moet hebben.
3: Ja.
4: Je wordt niet sterk geboren.
3: Nee, dat is waar, ja. Maar eentje en dat was Hercules, geloof ik.
4: Ja.
3: Kevin, bij jou een heel ander verhaal. Of een heel ander verhaal, denk ik. Ooit heb je gevoetbald, zei je toen straks. En daarna,
0: We hebben er een.
3: Nou ja, eigenlijk, hè, het maakt niet uit wat voor sport doet als je sport, als jongere.
0: Ja.
3: Dus vinden wij natuurlijk voetbal misschien niet altijd de beste keus. Maar wij,
0: Ja, dat is wel je verkiezen natuurlijk, waar je achter staat.
3: Ja, ja, precies. Maar ja, daarna ben je gaan judoën. Bij mij, gelukkig. Ja, goede keus gemaakt. En nou ben je daarnaast nog met Kracht van de Zuiden ben je ook bezig. En wat heb jij voor doel? Dan bedoel ik niet het doel van dit jaar, hè, waar we het er straks al over hadden, maar heb je nog een doel op langere termijn? Wil je ook sterkste man van Nederland worden? Of de sterkste?
5: Ik merk gewoon dat ik wel nog heel erg in de verkennende fase zit.
3: Mm-hmm.
5: Dus ik ben nou eigenlijk aan het kijken van, oh, weet je, ik heb dan voor 2 weken die Strongman-wedstrijd.
3: Ja.
5: Als ik dat superleuk vind, dan ga ik daar meer naartoe werken. Maar als ik zeg van, ja, dat is het toch net niet voor mij, dan ga ik kijken of er wat anders te maken ligt. Wel binnen de krachttraining.
3: Ja.
5: Bij Alex of eventueel Hyrox of zo. Volg ik niet, maar...
3: Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel leuk. We hebben een paar weken geleden een paar man hier gehad van de Highland Games. Dat waren ook een paar potige jongens. En volgens mij kwam eentje ook uit de strongmanwereld, ja, hè? Of allebei zelfs, dat weet ik niet meer precies. Maar die hebben zich bijvoorbeeld toegelegd op de Highland Games. Ook een leuk onderdeel, lijkt me.
5: Zeker.
3: Ja. Dus ja, mocht het niet lukken met een betrekte poelen, dan...
5: Komt helemaal goed.
3: Dus ja, verder... ik denk van, we hebben het nu wel de hele tijd over Kracht van het Zuiden, maar weten de mensen je ook te vinden? Want misschien even terug naar Alex. Misschien even reclame maken voor waar ze jou überhaupt kunnen vinden.
2: Ja, dat is heel erg lief van je. Gelukkig weten de mensen mij te vinden. En zit ik op het moment een klein beetje met een luxe probleem. En dan moet ik wel af en toe nee verkondigen. Maar wat bij mij heel erg hoog in het vaandel staat, is liefde voor de individu. En je ziet dat er een hele mooie community ontstaat. En alle mensen die keihard aan zichzelf willen werken, maar ook een mooi deel van het team zijn. En dat maakt niet of je nou echt de sterkste bent of iemand bent die gewoon keihard wil werken, maar die nog van scratch moet opbouwen. Zowel de kracht als de conditie. Je spirit is bij ons het belangrijkste. Dus die mensen zijn altijd welkom. En in Merkelbeek, daar hebben we nu inmiddels een dikke 400 vierkante meter aan gym. Waar zowel kracht als de conditionele groepslessen gegeven worden.
3: Ja.
2: En ik ben super dankbaar voor wat ik nu heb. En dat ik van mijn hobby mijn werk heb mogen maken. Ja, wie weet, the sky is the limit.
3: Ja.
2: Ik ben altijd enthousiast, altijd ondernemer. Ik wil altijd vooruit. Zonder dat de kwaliteit van wat ik te bieden heb daaronder leidt, zeg maar.
3: Ja. Maar mochten ze je willen vinden, de kracht van het zuiden.nl, dat is de site waar ze... Ja,
2: in Merkelbeek zit ik.
3: Ja, nou, dus mensen, kijk even op de kracht van het zuiden, alles aan elkaar.nl. En daar kun je wat meer informatie vinden. Als er nog mensen zijn die misschien nog een vraag willen stellen aan een van de heren, dat kan natuurlijk ook. Ga even naar rtvparkstad.nl en naar de uitzending. Mm-hmm. En dan heb je rechtsonder het icoontje voor WhatsApp. En dan kun je een vraag instellen. En dan zullen wij die vraag even doorsturen of doorspelen naar een van de heren.
0: Ja, lijkt me leuk. Oké. Okay.
3: Ja.
0: Zullen we eens muziek in doen? Ja. Meteen? Ja. Van tevoren ga ik even vertellen dat je denkt misschien, waar hebben ze het allemaal over? We hebben het over de Track 8 Meeting. Dat is Alex met zijn hele team, die staat er ook natuurlijk. 18 en 19 juli. Dat is over 2 weken natuurlijk. Heel veel te doen daar, ga ik je straks alles over vertellen. En wil je daar meer informatie over, kun je even naar www.track8.nl.
6: Dit is het weekend van RTV Parkstad.
7: You know, there comes a time in everybody's life when you have to come forward and stand up on your own. You can't be weak because

cause it's so

0: De Tramps uit 1984 was al een hele dikke vette hit voor deze heren natuurlijk. En the strong, only the strong survive. En je hoort het op de achtergrond. Ze blijven gewoon kletsen, die heren. Hè? Heerlijk. Klopt dat, jongens? The strong survive? Die blijven overleven? Of hoe zit dat?
1: Ja, absoluut. Er is nooit iemand slechter geworden van hard werken. Dus dat is een mooie motto.
0: Oké.
2: Ja, misschien ook mensen die slim zijn, hè?
0: Die kan ook.
2: Niet altijd alleen de kracht.
0: Daar keek je mij nou aan.
1: Dan stel je voor, je hebt die combinatie van beide.
2: Ja, precies. Dat is het ideaal, denk ik. Ja, okay. Nou goed. Hoe ziet de toekomst er een beetje uit? Wat hebben jullie voor plannen op korte en middellange termijn? Waar gaan jullie naartoe trainen?
1: Dat is voor iedereen is het natuurlijk iets persoonlijks.
2: Mm.
1: Mijn doel is het om deze mannen het beste in zichzelf te laten ontdekken op een manier wat het beste bij hen past. En ik ben ervan overtuigd dat als hun daar gewoon echt een ziel en zaligheid in stoppen, dat hun een versie van zichzelf tegenkomen. En waarvan ze zeggen van oké, dit had ik echt niet gedacht. En dat is dan leuk en misschien enigszins soort van tastbaar. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat hun dan ook gewoon meer kwaliteit in de rest van het leven halen.
2: Ja.
1: Dat vind ik mijn mooiste gift naar die jongens toe. Dus,
2: Maar zijn er ook nog wedstrijden waar jullie naartoe zijn aan het werken? Of,
1: Ja, wij sluiten ieder kwartaal af met een soort van test. Hè. Joey had het net over D-Day. Dat is altijd de 30ste december. Dat is de aanloop van de donkere maanden in het jaar. Minder zonlicht, de vakantie, zomervakantie zit erop. Heel veel mensen minder gemotiveerd om te gaan sporten. Ja, wat ik dan doe, is de jongens een doel laten formuleren. Die schrijven hun naam op het bord. En iedere training dat ze er zijn, hebben ze die commitment naar zichzelf toe, naar de rest van de gym toe en naar mij toe. Van, hey, dan gaat dat doel verwezenlijk worden. En op die day, 30 december, gaan we dat verwezenlijken. En eigenlijk is dat gewoon een mindtruc om gewoon fit die donkere dagen uit te komen.
2: Ja.
1: Waar iedereen, zeg maar, goede doelen en voornemens heeft. Ja, die zijn wij voor. Want het is zo zonde om die vorm wat je op hebt gebouwd, om die te laten varen. Dus dat is eigenlijk gewoon een mindgame om gewoon die donkere dagen fit door te komen. En dat varieert, maar dat wordt heel hard bij ons gedaan.
2: Ja.
1: En ja, doelen. Nou goed, als we een mooi doel hebben, dan is het deze Benjamin volgend jaar op de sterkste man van Nederland te hebben.
2: Ja. Ja, want daar hebben we het helemaal in de uitzending niet over gehad. Hè? Van Keanu, jij bent vorig jaar eigenlijk begonnen met het echte krachtwerk. Want toen ben jij al geweest naar Texas.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, toen was je net 17 jaar, we hebben begrepen. Ja. En toen heb je meegedaan met...
3: Sterkste tiener ter wereld.
2: Sterkste tiener ter wereld. En daar heb je eigenlijk best wel goed je best gedaan, hè? Goed gescoord,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, vierde plek. Eerste wedstrijd die ik ooit heb gedaan. Dus dat is...
2: Ja. Ja.
0: Ja, ik vind een prestatie voor de eerste
2: wedstrijd. Ja, echt sowieso. En je bent net, eigenlijk nog niet ervaren was je, hè?
3: Nee, totaal niet.
2: Totaal niet. Is, en ik begreep van Alex dat je eigenlijk constant rond op het podium stond qua klassering.
3: Ja, ik ben de hele wedstrijd tweede gestaan.
2: Ja.
3: Op het einde even een foutje. Ja, dat eigenlijk ervoor gezorgd dat ik net niet het podium heb gehaald, maar vierde ben geworden.
2: Ja, en dat was een onderdeel wat je moeilijk kon trainen hier,
3: ja,
2: begrijp ik.
3: Ja, die equipment hebben wij niet in Nederland. Ja. Ik kan nooit alle equipment hebben.
2: Ja.
3: Dus het is wel nieuw voor mij.
2: Ja, en dat is misschien iets wat ze daar lokaal wel heel goed kennen. Hè? Waar ze misschien al vaak op getraind hebben. Dan kom je als Nederlander en dan heb je een onderdeel wat je gewoon nooit hebt kunnen oefenen natuurlijk.
3: Ja,
2: en dan zijn zij in het voordeel natuurlijk.
3: Ja, zeker. Maar het komt er vaker voor een wedstrijd.
2: Ja, ik heb ook wel eens van die dingen gezien dat ze zo'n... iets met gigantische klompen moesten showen, weet ik wat. Als gewicht op de schouders of... Dus dan heeft Nederland weer voordeel, hè? Want het zijn klompen natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, maar soms verzinnen ze onderdelen dat ik denk van hoe bereid je
0: erop
2: voor?
0: Het?
2: Ja, maar hoe bereid je er ook op voor? Want kijk, we kennen allemaal die oefeningen waar ze die keien moeten op die tonnen moeten leggen. Hè? Maar daar kunnen ze ook weer een variant op verzinnen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Kijk, de sterke mansport is voor onze atleten absoluut een sport. Het is absoluut topsport. Maar we moeten ook in acht nemen dat er ook heel veel show is. En dankzij de show, de uitzending op televisie, bestaat de sport.
2: Mm-hmm.
1: Dus daar moeten we dankbaar zijn. En hoe functioneert zoiets? Nou, soms heb je een sponsor voor een bepaald onderdeel.
2: Ja, tuurlijk.
1: En dat is mooie reclame. En zo heb je bijvoorbeeld in de oudheid... De World's Strongest Man was dan bijvoorbeeld in Porto. Nou, dat was dan bijvoorbeeld een huifkar waar je vaten port op moest laden.
2: Ja.
1: Of er was een deadlift met bakken en er zat Gouda kaas zat daarin.
2: Ja.
1: Dus je probeert, hè, dat is echt de absolute charme van de sport... dat soort onderdelen uniek te maken. En dat is wel in de tijd dat het nog iets minder meetbaar is. Hè. Bij professionalisering hoort ook het meetbaar maken van onderdelen.
2: Mm-hmm.
1: Anders heb je geen records. Dus dan wordt dat steeds meer iets wat hetzelfde is.
2: Ja, ze moeten dan standaardiseren om het te kunnen vergelijken.
1: Ja, ja. Maar het show-element, dat weegt wel gewoon heel zwaar. En ik ben ook blij dat dat daar is. En ik hoop niet dat dat helemaal eraan gaat. Want voor mij is het echt nog een stukje charme.
2: Ja, ja, en het leuke is, je hoeft niet eens te zien aan de titel van de aflevering... Je kunt gewoon zien aan de spullen die ze daarvoor gebruiken. Hè. Dan kun je al zeggen van, oh ja, dat was daar of daar. Herkenbaarheid,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Jongens, ik heb twee luisteraars die hebben vragen gesteld via WhatsApp. Eentje van Kevin, dat is een vraag wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp. Misschien de heren wel. Vragen ze aan het team waar Team Rondje vandaan komt.
2: Oké, dat is een inside joke.
0: Dat is een inside joke natuurlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja. Nou, vertel Kevin.
4: Oh.
0: Ja, jongens, wat geluisterd, hè? Pas op.
4: Ja, ja. Wij zitten eigenlijk over het algemeen zitten wij met z'n drieën, vieren zitten wij in de strength and conditioning groep.
0: Mm-hmm.
4: Dat is eigenlijk dat wij krachtconditie met elkaar. Dat we krachtconditie met elkaar combineren om zo vlug, om lichtere gewichten.
0: Ja, doe maar rustig, we hebben nog even tijd hoor.
4: Dus ik, zoveel mogelijk herhalingen te doen.
2: Ja.
0: Ja.
4: En heel vaak wordt er dan. Alex die schrijft dan het schema op met de teams erbij.
0: Mm-hmm.
4: En als ik met die jongen waar ik ook afgelopen zondag mee moest, samen met die sporten,
0: ja.
4: Dan stond er ook, stond dat dan daarboven. En stond bij het onderdeel waar we moesten beginnen, staat overal stond of een sterretje, of een kruisje, of een streepje. En die jongen die maakt er altijd veel dat streepje weg en maakt er een rondje van.
0: Oké.
4: En dat is eigenlijk een beetje de inside joke.
0: Ah, zo weet je maar. Je moet niet te veel vertellen op radio, want ze luisteren allemaal. Hè? Dus,
2: ja.
0: Oké, de tweede vraag.
2: Maar er zat nog een verhaaltje bij, hè? Mag je ook wel vertellen? Als jullie hadden gewonnen?
4: Ja, dat, volgens mij had dat net verteld. Dat was vorige week hadden gewonnen, dan zou dat samen als tattoo nemen.
2: Ja.
4: Maar dat is net niet gebeurd.
0: Ja, dan heb ik nog een vraag van waar komt de sterkste man vandaan? Welk land? Is het Nederlandse evenement of is dat een Schots of ergens anders?
2: Goeie vraag, vind ik.
1: Ja, dat is, goeie vraag, dat is inderdaad een goede vraag.
0: Ja.
1: Volgens mij is Sir Douglas Edmonds, dat is degene geweest die ergens in de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80 de World's Strongest Man onder zijn hoede heeft genomen. Dus de bakermat is toch de UK.
2: Ja. Ja. Helaas.
1: Helaas. Ik weet niet. Kijk, als ik als sterkste man van Nederland in Engeland kwam, stond ik bij een wedstrijd, stond ik 3 kwartier handtekeningen uit te delen. Denk zelf niet eens mee. Hier in Nederland herkende bijna niemand. Dus voor ons is dat toch wel echt iets moois. En ook al ben je geen liefhebber van de sport, Engeland is iedereen zo sports-minded. En dat vind ik echt fantastisch. Daar kunnen wij Nederlanders wel wat van leren.
2: Ja, nee, dat klopt ook wel. En de Engelsen weten het altijd ook heel mooi te organiseren, hè, volgens mij. Maken ze er een hele dag van. Niet alleen het event zelf, maar volgens mij doen ze er ook een hele hoop omheen. Of,
1: ja, die maken er wel echt een goede show van. Maar hoe die sport daar leeft, als voorbeeld, tussen kerst en nieuwjaar, is iedere dag is er iets van sterkste man te zien. De World's Strongest Man of de Strongman Champions League. Die wedstrijden zijn daar gewoon op televisie en bijna iedereen zit daar In die feestperiode, in de vakantieperiode, zijn ze daar gewoon de sterkste mannen aan het kijken.
2: Ja.
1: En die jongens, dat zijn gewoon ook gewoon gasten van het harde leven, het harde werk. En dat zijn gewoon helden daar.
2: Ja.
1: Dus ja, UK heeft daar wel wat, wat meer charme dan wij dat hier hebben.
0: Alex, dan heb ik een stom vraag. Hè? Bestaat ook een sterkste vrouw van Nederland?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, okay.
1: Ja. De vrouwen zijn ook sterk, zijn ook gewoon hartstikke goed bezig. Dat heeft wel wat meer aanloop nodig. Hè? Kijk, wij als mannen zijn sinds 1979 bezig. Toen werd volgens mij Gerald Dupri de eerste sterkste man van Nederland. De vrouwen zijn nu, denk ik, 5-6 jaar bezig. En zonder mensen in een bepaald hoekje te plaatsen. Over het algemeen past de zware krachtsport toch misschien iets minder bij het vrouwelijke kracht kunnen. Ik denk dat hun kracht misschien ergens anders ligt.
2: Mm.
1: En niet bij die zware krachtsport. Dus de spoeling is daar ook gewoon een stuk dunner. Dat heeft een aanloop nodig. Maar ik heb toch een paar aardig sterke dames in mijn gym. Waar ik soms wel meer respect voor heb dan wat de mannen laten zien.
2: Ja. En daar verwacht je misschien ook nog wat van in de toekomst?
1: Ik verwacht altijd wat van mijn dames.
2: Ja, ja. Nee, maar er zijn ook serieuze kansen hebben.
1: Ja, bijvoorbeeld Femke Huisman. Die is even op het podium gestaan. De sterkste vrouw van Nederland. En die heeft ook internationaal mooie dingen gedaan. En we hebben helaas afgelopen jaar hebben we Kelly Fransen moeten begraven. Dat was een hele sterke vrouw. Nederland heeft records met deadlift en locklift. Dus een gewicht boven het hoofd. Dat was enorm sterk en enorm veel potentie. Ook op het podium gestaan, de sterkste vrouw van Nederland. Dus we hebben wel echt talent. Ja, alleen is ook hier, het zijn vaak gewoon mensen met een fulltime job, moeders van 3 kinderen. En we moeten het maar met amateuristische voorwaarden doen. En dat maakt het heel erg moeilijk. Het maakt wel dat de mensen die in de sport zitten, niet in de sport zitten voor de centen, maar gewoon omdat het krachtsport puur zang is. Ja, dat maakt het mooie atleten. Ze zitten echt voor de liefde van de sport erin.
2: Ja.
1: Maar dat remt ook ergens wel het niveau. En, de Verenigde Staten of Engeland, Oost-Europa heb je toch mensen die toch wel meer middelen hebben.
2: Die kunnen daarvan leven misschien zelf.
1: Ja, sommigen wel, ja.
0: Okay. Ik heb nog een vraag voor jullie jongens. Ik krijg een vraagje van een zekere Ronnie. En Ronnie schrijft van, goedenavond. Welke groepslessen biedt de kracht van het Zuiden aan?
1: Okay.
0: Dat is goed, hè?
1: Ja, nou ja, goed. We hebben de strength and conditioning lessen. We hebben we hebben best een serieuze high rocks groep. We hebben senioren fit, women only lessen. Op zondag zitten de heren in power hour. Dus tiener fit hebben we. Dus er zijn best wel wat variantjes mogelijk.
0: Ja, hoor ik ze zeggen, ga eens een keer langs gaan even kijken. En dan weet je precies welke lessen dat er komen.
2: Ja. Ja. Volgens mij staan ze ook op de site, hè?
0: Ja.
2: Die lessen, of niet? Ja. Mensen menig gezien te hebben. Ja. Zullen we hem even een muziekje doen nog?

0: Shakira, Bruno Boy en Die Die, zo heet dat ding natuurlijk. Hè. En als je dan vraagt aan de mensen op straat die over straat lopen en je vraagt mensen van, volgen jullie het voetballen nog? Dan zijn er 80% die zeggen van, nee.
1: Nee, klopt. Dat zeer kort antwoord vraag natuurlijk. Stel ik net ja, ook. Dus niet meer werd er gezegd. Dus, ja, nou, ik volg het wel nog een beetje. Terwijl ik normaal helemaal nooit voetbal keek. Nee, maar, maar ik ben toch door Jannik en Tom eigenlijk een beetje warm gemaakt. Want Jannik en Tom zijn ook regelmatig hier te gast. En die zijn helemaal van het voetbal. En we hebben zelfs een poll samen. Hè, dus dat is ook wel leuk. En ik sta boven de twee heren. Kun je niet voorstellen, maar ik sta... Ik moet daar even kijken.
0: Je staat heel bovenaan natuurlijk.
1: Nee, was dat maar zo. Maar, maar in ieder geval, ja, het is heel leuk om het nu te volgen. Omdat je dan zelf ook actief erin meedoet.
0: Okay.
1: Maar ja, jullie volgen het niet meer. Dus,
0: maar ik kan wel even een vraag stellen. Wie denken jullie dat wereldkampioen gaat worden dan?
1: Ja, maar laten we even een rondje doen.
2: Ik denk dat dat vrij gemakkelijk Frankrijk wordt.
0: Ja, ja. Goed zo.
1: Okay.
3: Dan steun ik me helemaal bij aan. Ik denk ook dat Frankrijk... Dat die gaat winnen. Ik denk als wij dat tegen hadden moeten spelen, dat wij wel zwaar hadden gehad, maar misschien een kans hadden gemaakt. Wij hadden wel anders. Maar, ja. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.
1: Ja.
2: Okay. Ik heb geen idee. Ik kijk nooit voetbal.
1: Nee.
0: Kijk, dat is nog een echt
1: goed. Is ook een goed antwoord, ja. Kevin.
4: Ik zou het eigenlijk bij God niet weten. Ja.
0: En jij hebt gevoetbald.
4: Ja, dat is al heel lang geleden.
1: Maar als kind maak je vaak die keuze niet. Dat doen je ouders voor je.
4: Ja, nee, ik had toen wel zelf een keuze gemaakt. Oh, en ik had toen een foute keuze gemaakt.
1: Nou ja, helemaal fout was het niet. Maar fijn dat jullie mij erin steunen. Want ik heb ook Frankrijk opgegeven. Als, dus hopelijk krijg ik mijn punten mee binnen. Even kijken.
0: Even terug te komen op die Track 8 meeting. Na 18 en 19 juli. Komende over 2 weken is dat, hè?
1: Ja, dus op de 18 en 19, klopt.
0: Op het Megaland bedoel ik, waar normaal Pinkpop wordt gehouden. Dus een hele grote meeting, allemaal trucks en alles van alles te doen natuurlijk. Gratis entree, live artiesten, truckpool challenge, en daar weten de jongens alles van. Merkdealers, licht en fireworks, vuurwerk natuurlijk. De Strongman Contest, daar hebben we net over gehad natuurlijk. Hè. Drank- en eetgelegenheden, kidsvermaak, braderie. En nog heel veel artiesten die gaan optreden daar om het vermaak gezelliger te maken natuurlijk.
1: Ja. We hebben eigenlijk denk ik wel alle punten een beetje gehad. Zijn er nog doelen die je hebt gesteld eigenlijk voor de toekomst? En we hebben het niet over de nabije toekomst, hè, want daar hebben we al gehad van... Hebben we daar een kort over gehad, maar heb je nog een lange termijn doel? Wat je met Kracht van het Zuiden wil, of eigenlijk überhaupt in de toekomst? Want je had het over 50 jaar worden, dan ga je misschien andere keuzes maken.
2: Ja, nee, heb ik een doel. Ik wil eigenlijk zo succesvol mogelijk worden. Mm-hmm. Maar. Ik ben wel terdege bewust dat ik ben nu 43 en ik werk heel veel. En dat doe ik met heel veel passie en met liefde. Ik hoop dat ik ook mensen ga vinden die samen met mij de Kracht van het Zuiden kunnen en willen runnen.
1: Ja.
2: Dat is niet zo gemakkelijk. Ik probeer het altijd een eigen vijver te zoeken, maar iedereen heeft zijn eigen professie vaak. En je moet wel de capaciteit hebben natuurlijk. Er zijn natuurlijk goede trainers in de buurt. Maar die zitten vaak al ergens onder de pannen of, of zelfstandig. Dat is een doel. Want zo kunnen we meer mensen helpen en daar ook groeien.
1: Ja. En ze moeten natuurlijk wel jouw visie hebben. Hè?
2: Ja, ze moeten mijn visie wel hebben. Maar die is over het algemeen redelijk breed. Het valt in staat bij gewoon hard werken en een stukje sociaal bij ons. En dan kom je heel ver. Een persoonlijk doel is dat een soort van maatschappelijke functie wat ik nu heb, dat ik straks misschien ook bij een gemeente beleidsmatig kan doen. Ik ben een mastergeschoold docent. Ik ben een sportman. Ik probeer veel voor wat kansen allemaal mensen terug te doen. En ik denk dat op die manier het voor mij fysiek een stukje minder arbeidsintensief is.
1: Mm-hmm.
2: En dat mijn reach wel wat groter wordt.
1: Ja.
2: Dus dat is een hoop die ik wel koester. Maar goed, ik ken het leven dat er vaak op onverwachte momenten best mooie invalshoeken komen. En dan is het de vraag, met wat kriebels in de buik, sla ik die weg in of sla ik die weg niet in?
1: Ja,
2: ja.
1: Dan moet je dan even over nadenken en dan...
2: Ja, maar als mijn hoofd ergens naartoe gaat, hè, als ik eenmaal daar in die hersenpan heb zitten, ik wil dat, dan gaat dat ook gebeuren, linksom of rechtsom.
1: Ja.
2: Ik heb gelukkig wel het mechanisme en een rem erop zitten dat ik dat zo veilig mogelijk doe, maar zonder in het diepe te springen, dan kom je nergens.
1: Ja, en mij valt op, hè, bij heel veel wat je vertelt, geldt toch een beetje een hoger doel. Hè? Dus het goede doel.
2: Ja.
1: En ook mensen vooruit helpen, mensen zichzelf laten verbeteren.
2: Ja.
1: Dat soort, dat proef ik heel erg. Hè. Hoe aanvaren jullie dat? Krijg je dat ook echt mee? Om dat uit te dragen? Of?
3: Ja, ik vind van wel.
1: Ja.
3: Ik vind wel dat wij, denk dat we namens iedereen wel spreken, dat we wel gewoon echt het beste uit onszelf gaan halen.
1: Ja.
3: Dus, ik weet niet hoe jullie dan naar kijken, maar als ik zelf naar mezelf kijk, probeer ik nou wel echt... gewoon het beste eruit te halen.
1: Mm-hmm. Maak je een verschil van voordat je bij Alex zat en dan nu,
3: ja, zeker.
1: Nu je erbij zit?
3: Ja. Zeker. Ja, zoals ik zei, ik heb vroeger altijd dan op kickboksen gezeten en dan ben ik ook meerdere kickboksscholen bezocht. En dan ben ik ook meerdere kickboksscholen gaan trainen. Om maar, zeg maar het beste uit jezelf te kunnen halen.
1: Ja.
3: En maar goed, ik ben gewoon een grote, zware jongen. Dus ja, weet je, soms heb je ook ergens iets niet wat te zoeken. En dat heb ik hier. Ja, hier kom ik wel echt goed op mijn recht.
1: Ja.
3: En samen met Alex en ook gewoon met de jongens. Weet je wel, iedereen helpt elkaar ook. En steunt elkaar ook om het beste uit jezelf te halen.
1: Ja, precies.
3: Kijk, iedereen vraagt ook van hoe is het met je doelen. Ben je er nog naartoe aan het trainen? En als je het een keer niet doet. Of je zegt van ja, even nou niet. Maar dan is het wel van hey, kom jongen even weer. Volgende week wil ik wel wat resultaten zien.
1: Ja, precies.
3: En dat is ook onderling dat we elkaar aanspreken. Kevin is een keer... Kom op, Kevin. Hup, schouders eronder.
1: Ja.
3: En dan gaat hij helemaal door het roeien.
1: Ja, Kevin.
3: Ja.
1: Of vraag je dat zo? De microfoon, ja.
4: Ja, alhoewel het niet heel vaak voorkomt, maar...
1: Nee. Je bent vanuit jezelf al gemotiveerd.
4: Ja. Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
4: Ja, ik wil eigenlijk ook een beetje erop inhaken. Alex heeft al een paar keer gegooid met het woord community. En ik, of die het nou bewust of onbewust doet, je merkt gewoon dat iedereen van die community, dat die toch wel dezelfde visie hebben.
1: Mm-hmm.
4: En ja, ik vind eigenlijk dat Alex er echt super trots op mag zijn dat hij dat zo heeft opgebouwd. Alhoewel is het bewust en onbewust.
1: Ja.
4: En ik vind het ook echt, ik ben ook super trots op dat ik daar deel van uit mag maken.
1: Ja, oké. Okay. Keanu, nog?
5: Ja, ik ben het ook mens. Iedereen is gewoon leuk onder elkaar.
1: Ja.
5: Iedereen helpt elkaar. Het is gewoon, ja, wat te zeggen.
1: Ja. Ja, ik proef hier echt, hè, iets anders dan bij een gewone sportschool. Daar heb je ook groepjes, hè, die elkaar helpen. Maar,
5: gaat, nee.
1: Nee, precies. Ja, dat train ik wel. Hè. Ja, even rustig. Nee, maar je merkt dat... Dat bij jullie dat is meer groeps... Ja, meer familiegevoel, vind ik.
5: Ja. Iedereen kan met zijn problemen met elkaar erover praten. Ja. Iedereen helpt elkaar naar een doel. Het is wel fijn om te trainen.
0: Ja, zo hoort het ook eigenlijk bij sportscholen.
1: Ja, precies. Maar normale sportscholen is eigenlijk iedereen voor zich bezig. Of je gaat met een groepje naartoe. Ja, ja. Hè, maar dit is meer een gemeenschappelijk doel wat je hebt. Precies, tenminste de uitstraling die ik hier binnenkrijg.
2: Ja, en daar streven we ook naar. Hè. Ik denk dat sport heel veel met emotie te maken heeft. En hoe dieper je gaat en samen die zogenaamde pijn ademt... hoe groter dat die verbinding dat er is. Dus die broederschap die ontstaat echt door genoeste arbeid. En bij mij is het zo dat er geen ruimte is om op je telefoon te zitten en toestel bezet te houden. Als je bij mij binnenkomt, wordt er gewoon gewerkt en wordt er resultaat geboekt. En dan moet je af en toe pijn verleiden. Dat is een mentaal plafonnetje wat je naast je fysieke kunnen verlegt. En als je dat samen ademt, dan verbroedert dat. En dat is ook gewoon heel mooi om te zien.
1: Ja. En, ja, goed. Toch even terug op je verleden, judoka. Dat is ook een bepaalde mindset en een bepaalde filosofie erachter.
2: Absoluut.
1: Heb je dat meegenomen?
2: Ja, dat heb ik echt 100% meegenomen. Dat heeft mij ook heel erg gevormd. Het is geen probleem, maar als ik zoals ik hard geworden ben met de judo, dat los zou laten op mijn mensen, dan zouden er vrij weinig over zijn. Hm. Maar ik heb wel die kant van de medaille mogen ervaren om tot de kennis te komen die ik nu heb. En ook het gemêleerd te brengen onder mijn mensen. En ja, goed, dat doet goed.
1: Ja. Heb je nog één wijze zin? Want volgens mij hadden jullie allemaal iets bedacht om een zin of zo.
0: Ja, we hebben nog één minuut.
1: Ja, daarom wil ik hem ook heel snel even doen. Om hem mee af te sluiten.
2: Zo, nou goed, ik heb al mijn wijsheid hier eruit gegooid. Maar okay. Ik ben op het einde van mijn tekst, maar onze Jozef heeft altijd een mooie one-liner. Hier komt hij.
1: Daar komt hij, de one-liner.
3: Jozef, de roulade van Kerkrade.
2: Als dat er geen reclame is voor de kracht voor het zuiden, dan weet ik het ook niet meer.
1: Oké, nou, volgens mij was het dat zo'n beetje. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken dat jullie hier waren. Want geweldige uitzending wordt dat. Ik zou zeggen, we gaan elkaar weer spreken. Zodra jullie weer wat te melden hebben, zijn jullie weer van harte welkom om langs te komen.
2: Ja, wij zijn heel erg blij dat we hier mochten zijn. En we hopen je tegen het einde van het jaar weer te zien met de Charity Lift.
1: Ja, nou ja, 18e en de 19e of één van die twee dagen ben ik er sowieso bij. Dus dan zien we elkaar.
2: Mooi.
0: Oké, okay. Jongens, dankjewel nog ook namens mij. En tot gauw op het megatrein of Megaland in Landgraaf. Mag ik jou ook bedanken. Dankjewel dat je erbij was vanavond.
1: Ja.
0: En mijn motto is altijd, wat je ook doet, doe het voorzichtig. Mooi weekend nog en tot komende week.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten zes...

0: mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad. Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Langzaam rocken we je weekend uit. Opslag van maandag. Zondagavond om 10 uur. Rock Ballads met Theo Samson.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt.

0: Alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak worden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vöösterich Toes. aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockballads.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde?
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En mini carwash keeps you moving.
6: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand

bij Isle-sur-Tête zijn moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

bracht. Nauwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.